105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

wel. Heb ik me niet een beetje aangesteld? Pizza met ananas is discutabel.

0: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De executie van Christa Pike in de Amerikaanse staat Tennessee mag toch doorgaan. Dat heeft het Amerikaanse Hoge Rechtshof bepaald. Gisteren werd de executie een uur voor aanvang uitgesteld. Pike werd ter dood veroordeeld voor een moord die zij in 1995 pleegde. Ze was toen 18 jaar oud. Volgens haar advocaten is bij de strafbepaling destijds onvoldoende rekening gehouden met trauma's en misbruik uit haar jeugd. Daarom besloot de rechters tot een tijdelijk uitstel. Het Hoge Rechtshof heeft dat nu opgeheven. Pike zou de eerste vrouw zijn in 200 jaar tijd die in Tennessee wordt geëxecuteerd. De Zwitserse gletsjers hebben zwaar te lijden gehad onder de afgelopen zomer. 5,5% van de ijsmassa smolt, blijkt uit cijfers van Zwitserse monitoringsdiensten. Dat komt neer op zo'n 2,5 tot 4 meter aan ijsdikte. Niet alleen de hitte speelde een rol, in de winter viel er ook weinig sneeuw, waarvan bovendien al veel in juni was weggesmolten. Daarna lagen de gletsjers maandenlang onbeschermd in de volle zon, terwijl het ijs hittegolf na hittegolf te verduren kreeg. Curaçao heeft vorige week de Venezolaanse oppositieleider Machado geweigerd om op het eiland te landen met haar privévliegtuig. Ze wil graag terugkeren naar haar land en Curaçao kan als tussenstation gebruikt worden. Maar die landing werd niet toegestaan op verzoek van hogerhand. Het is niet duidelijk van wie dat verzoek kwam. Geen van de klanten van Flink, die door hackers werden afgeperst, hebben geld overgemaakt, meldt RTL Nieuws. De hackers claimden vorige week gegevens in handen te hebben van een miljoen klanten van de boodschappenbezorger. Als mensen niet 10 euro overmaakten in cryptomunten, zouden hun gegevens worden gepubliceerd. Niemand heeft vooralsnog gehoor gegeven aan dat dreigement. En het weer, vandaag vooral in het oosten en noordoosten stevige buien met kans op onweer. In de rest van het land overwegend droog en het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. Het kabinet wil strengere regels voor makelaars om misstanden in de sector aan te pakken. Zo komt er een verplicht makelaarsregister en een klachtenloket voor ontevreden kopers en verkopers. Volgens de minister van Volkshuisvesting drijven sommige malafide makelaars de prijzen op, trekken ze klanten voor of spelen ze vertrouwelijke informatie door. Voor klachten moet er een geschillencommissie komen. Die kan in het uiterste geval een beroepsverbod opleggen. Begin volgend jaar moeten de concrete voorstellen voor de nieuwe regels klaar liggen. De executie van Christa Pike in de Amerikaanse staat Tennessee mag toch doorgaan. Dat heeft het Amerikaanse Hoge Rechtshof bepaald. Gisteren werd de executie een uur voor aanvang uitgesteld. Pike werd ter dood veroordeeld voor een moord die zij in 1995 pleegde. Ze was toen 18 jaar oud. Volgens haar advocaten is bij de strafbepaling destijds onvoldoende rekening gehouden met trauma's uit haar jeugd. Daarom besloten rechters tot een tijdelijke uitstel. Het Hoge Rechtshof heeft dat nu opgeheven. De piloot die op de vlucht van Dubai naar Tel Aviv werd aangevallen door zijn collega, verkeert in stabiele toestand. De piloot ligt in een ziekenhuis in Saoedi-Arabië, waar het toestel vandaag veilig kon landen. De co-piloot die hem aanviel met een mes is opgepakt. Israël vermoedt dat hij bewust het toestel wilde laten neerstorten. De Zwitserse gletsjers hebben zwaar te lijden gehad onder de afgelopen zomer. 5,5% van de ijsmassa smolt. Dat blijkt uit cijfers van Zwitserse monitoringsdiensten. Dat komt neer op zo'n 2,5 tot 4 meter aan ijsdikte. Niet alleen de hitte speelde een rol. In de winter viel er ook weinig sneeuw en daardoor lagen de gletsjers maandenlang onbeschermd in de volle zon, terwijl het ijs hittegolf na hittegolf te verduren kreeg. En het weer, vandaag vooral in het oosten en noordoosten stevige buien en kans op onweer. In de rest van het land overwegend droog en het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. Het kabinet wil strengere regels voor makelaars om misstanden in de sector aan te pakken. Zo komt er een verplicht makelaarsregister en een klachtenloket voor ontevreden kopers of verkopers. Volgens de minister van Volkshuisvesting drijven sommige malafide makelaars de prijzen op, trekken ze klanten voor of spelen ze vertrouwelijke informatie door. Voor klachten moet er een geschillencommissie komen. Die kan in het uiterste geval een beroepsverbod opleggen. De executie van Christa Pike in de Amerikaanse staat Tennessee mag toch doorgaan. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft het tijdelijke uitstel opgeheven. Pike werd ter dood veroordeeld voor een moord die ze in 1995 pleegde toen ze 18 jaar oud was. Volgens haar advocaten is destijds onvoldoende rekening gehouden met trauma's en misbruik uit haar jeugd. De executie werd daarom gisteren een uur voor aanvang uitgesteld. Twee ruiten van het gemeentehuis van Rhenen zijn afgelopen avond vernield met vuurwerk. Dat gebeurde na een protest bij een raadsvergadering over de opvang van asielzoekers. Toen de politie al was vertrokken, werd er vuurwerk afgestoken. Daarbij werden twee ruiten van het gemeentehuis vernield. De mobiele eenheid werd ingezet om in te grijpen. Er is niemand aangehouden. De Zwitserse gletsjers hebben zwaar te lijden gehad onder de afgelopen zomer. 5,5% van de ijsmassa smolt, blijkt uit cijfers van Zwitserse monitoringsdiensten. Het komt neer op zo'n 2,5 tot 4 meter aan ijsdikte. Niet alleen de hitte speelde een rol, in de winter viel er ook weinig sneeuw. Daardoor lagen de gletsjers maandenlang onbeschermd in de volle zon, terwijl het ijs hittegolven te verduren kreeg. En het weer, vandaag vooral in het oosten en noordoosten stevige buien met kans op onweer. In de rest van het land overwegend droog en het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. Het is de autoriteiten in de Amerikaanse staat Tennessee niet gelukt om het leven van Christa Pike te beëindigen. De ter dood veroordeelde Pike leeft nog na het krijgen van 2 dodelijke injecties. Dat zeggen journalisten die bij de executie aanwezig waren. Haar advocaten hebben gevraagd om de executie per direct stop te zetten. De executie volgt op een besluit van het Amerikaanse Hoge Rechtshof van een paar uur geleden. Daarin werd het eerdere besluit van een lagere rechter om de doodstraf uit te stellen teruggedraaid. Het kabinet wil strengere regels voor makelaars om misstanden in de sector aan te pakken. Zo komt er een verplicht makelaarsregister en een klachtenloket voor ontevreden kopers en verkopers. Volgens de minister van Volkshuisvesting drijven sommige malafide makelaars de prijzen op, trekken ze klanten voor of spelen ze vertrouwelijke informatie door. Voor klachten moet er ook een geschillencommissie komen. Die kan in het uiterste geval een beroepsverbod opleggen. De Zwitserse gletsjers zijn de afgelopen zomer flink gekrompen. Volgens cijfers van Zwitserse monitoringsdiensten smolt 5,5% van de ijsmassa. Het komt neer op zo'n 2,5 tot 4 meter aan ijsdikte. Niet alleen de aanhoudende hitte droeg daaraan bij. In de winter viel er ook weinig sneeuw, waardoor de gletsjers in de zomer maandenlang onbedekt in de volle zon lagen. Artsen van het Radboud UMC zijn erin geslaagd om vrouwen die door vulvakanker hun clitoris zijn kwijtgeraakt, een nieuwe werkende clitoris te geven. Dat blijkt uit een eerste studie onder vrouwen die een deel van hun clitoris zijn kwijtgeraakt door vulvakanker. Na reconstructie kon 90% van die vrouwen weer een clitoraal orgasme krijgen. En het weer, vandaag vooral in het oosten en noordoosten stevige buien met kans op onweer. In de rest van het land overwegend droog, het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

het laatste nieuws, de agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiwe kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Het kabinet komt met een voorstel om duidelijkheid te geven aan ZZP'ers wanneer ze wel en niet mogen worden ingehuurd. Zelfstandige ondernemers moeten onder meer een inschrijving bij de Kamer van Koophandel en een verzekering tegen ziekte en arbeidsongeschiktheid hebben. Wie daaraan voldoet, hoeft straks niet meer bang te zijn dat de Belastingdienst op bezoek komt om toch extra premies of loonbelasting te betalen. Het kabinet wil strengere regels voor makelaars. Volgens minister Buchholz O'Sullivan drijven sommige malafide makelaars de prijs op. Trekken ze klanten voor of spelen ze vertrouwelijke informatie door. Daarom komt er een verplicht makelaarsregister en een klachtenloket voor ontevreden kopers en verkopers.
2: Is een behoorlijk grote stap. Ik had het liever ook niet gedaan. Hè. Ik heb in een eerder interview ook aangegeven, laat alsjeblieft die branche met elkaar komen tot een oplossing, zodat die klachten op een goede manier worden opgepakt en dat er ook iets mee gebeurt. Nou, dat is niet gelukt.
1: Voor klachten moet er een geschillencommissie komen. Die kan in het uiterste geval een beroepsverbod opleggen. De Zwitserse gletsjers hebben zwaar te lijden gehad onder de afgelopen zomer. Ruim 5% van de ijsmassa smolt, blijkt uit cijfers van Zwitserse monitoringsdiensten. Dat komt neer op 2,5 tot 4 meter aan ijsdikte. Het ijs smelt nog steeds en dat is bijzonder voor deze tijd van het jaar, zegt deze onderzoeker.
3: You can hear it melting. And that's also very impressive to me, because normally end of September the melting shuts off and finally the glaciers are silent for a few months.
1: Naast de hitte in de zomer viel er in de winter ook te weinig sneeuw. Het weer, vandaag vooral in het oosten en noordoosten stevige buien met kans op onweer. In de rest van het land overwegend droog. Het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
4: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

Radio Aalsmeer. Lees mee op tv.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Het kabinet komt met strengere regels voor makelaars. Daarmee moeten misstanden in de sector worden aangepakt. Zo komt er een verplicht makelaarsregister en een klachtenloket voor ontevreden kopers en verkopers. Ook moet er een geschillencommissie komen die in het uiterste geval een beroepsverbod kan opleggen. Een nieuwe wet moet een einde maken aan de discussie wanneer iemand ZZP'er is en wanneer niet. ZZP'ers moeten onder meer een BTW-nummer hebben en zich verzekeren tegen ziekte. Wie aan de voorwaarden voldoet, hoeft straks niet meer bang te zijn voor naheffingen. Artsen van het Radboud UMC zijn erin geslaagd om vrouwen die door een tumor hun clitoris zijn kwijtgeraakt, een nieuwe werkende clitoris te geven. Deze oncoloog bedacht het samen met collega's.
2: Wat we hebben gedaan is, zodra de tumor is verwijderd, is dat we de zenuwbaantjes opzoeken die zijn overgebleven van de clitoris. Die maken we los van het weefsel daaromheen, waardoor we ze op de plek kunnen leggen van waar het oude topje van de clitoris lag.
1: Bijna alle vrouwen kunnen na de hersteloperatie weer een orgasme krijgen. Bij het gemeentehuis in Rhenen was het gisteravond onrustig en zijn meerdere ruiten vernield door vuurwerk. Dat gebeurde nadat de gemeenteraad had ingestemd met de opvang van 110 asielzoekers in Rhenen. Vanwege de onrust werd de ME ingezet, de verdachten zijn gevlucht. De executie van een ter dood veroordeelde vrouw in de VS is mislukt. Na het krijgen van 2 dodelijke injecties leefde Amerikaanse Christa Pike nog. Volgens aanwezige journalisten had ze veel pijn, maar ademt ze nog wel.
3: She lifted her head up and was looking around at one point. She said that there was a spot that was burning and hurting and asked if that was normal. None of it was normal. I covered all the executions last year. We haven't seen anything like it.
1: Pike is naar het ziekenhuis gebracht. Ze werd ter dood veroordeeld voor een moord in 1995. Ze was toen 18 jaar. Het weer, vandaag vooral in het oosten stevige buien. In de rest van het land overwegend droog. Het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
4: Altijd bij jou in de buurt. Nu een

0: 105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB Plus kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.
1: Radio Aalsmeer. Sometimes I feel like throwing my hands.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Europese Commissie heeft de geldsteun aan Sierra Leone stopgezet, omdat het land niet meewerkt aan de uitlevering van drugscrimineel Jos L., ook wel Bolle Jos genoemd. Het land zou dit jaar nog 18 miljoen euro van Brussel krijgen, maar het gaat niet door, bevestigt justitieminister Van Wiel aan de Telegraaf. Nederland had de EU gevraagd om de geldkraan voor Sierra Leone dicht te draaien om Jos L. uitgeleverd te krijgen. In Kiev worden weer noodgedwongen stroomonderbrekingen ingelast. Die stap volgt na een Russische aanval op de energieinfrastructuur. Delen van de Oekraïnse hoofdstad komen volgens een schema steeds even zonder stroom te zitten, zegt correspondent Christian Pauwen.
2: Ook zijn er beperkingen ingesteld voor bedrijven tussen 8 uur in de ochtend en 9 uur 's avonds. Dat betekent dus dat ze het elektriciteitsverbruik moeten beperken, die uren tot een bepaald maximum. Dit allemaal dus om de druk op het elektriciteitsnet te verminderen.
1: De Oekraïnse premier heeft het over de zwaarste aanval op de energiesector sinds het vorige stookseizoen. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat onderzocht wordt of Iran betrokken was bij de aanval tijdens een vlucht van Dubai naar Tel Aviv. De piloot op de vlucht van Fly Dubai werd gisteren neergestoken door zijn collega. Israël vermoedt dat die co-piloot het toestel wilde laten neerstorten. Na de aanval konden andere piloten aan boord het toestel veilig laten landen in Saoedi-Arabië. Een nieuwe wet moet een einde maken aan de discussie wanneer iemand ZZP'er is en wanneer niet. ZZP'ers moeten onder meer een BTW-nummer hebben en zich verzekeren tegen ziekte. Wie aan de voorwaarden voldoet, hoeft straks niet meer bang te zijn voor naheffingen. De nieuwe wet moet opdrachtgevers ook duidelijkheid geven, zegt minister Aartsen.
3: Die krijgen te maken met handhaving van de Belastingdienst. En uit angst daarvoor zeggen ze, dan huur ik helemaal geen ZZP'ers maar meer in. En dan zie je dus dat ZZP'ers, een grote groep mensen in Nederland, helemaal geen opdrachten meer krijgen. Terwijl het eigenlijk niet nodig is. En dat moet deze wet echt gaan oplossen.
1: De nieuwe wet moet 2028 ingaan. Het weer, 's ochtends nog een bui, in het oosten kans op onweer. De loop van de dag minder regen en zon, het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
4: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non

0: just to give it all to
1: Radio Aalsmeer, 24 uur per dag. Altijd bij jou in de buurt.
2: Spring maar achter.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Marion Gijsler.
2: Historische film van de maand oktober. De film van de maand oktober heeft als titel Vijf huwelijken in ons dorp, 1942-1966. De film is gemaakt rondom deze vijf huwelijken, maar bevat ook beelden van gebeurtenissen en omstandigheden die speelden in hetzelfde tijdvak. De film duurt 29 minuten. De film wordt twee keer op tv Aalsmeer uitgezonden. Deze uitzendingen worden voorafgegaan door een inleidend interview met Dirk Jonkind van Oud Aalsmeer in Beeld op zaterdag 3 oktober. Het interview door presentator Jan van Veen is te beluisteren op zowel radio als tv Aalsmeer tussen 12 en 1 uur 's middags. Daarna is de eerste vertoning op vrijdag 9 oktober vanaf 11 uur. Een dag later, zaterdag 10 oktober, is de film nogmaals te zien vanaf 1 uur. Deze film is ook live op de historische tuin te zien. Zondag 18 oktober om 3 uur 's middags in de veilingzaal met als extra film Pramerace 1988.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv.

105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB Plus kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl. Altijd bij jou in de buurt.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. De Europese Commissie heeft de geldsteun aan Sierra Leone stopgezet, omdat het land niet meewerkt aan de uitlevering van drugscrimineel Jos L., ook wel Bolle Jos genoemd. Het land zou dit jaar nog 18 miljoen euro van Brussel krijgen, maar dat gaat niet door. Dat bevestigt justitieminister Van Wil na een bericht van de Telegraaf. Nederland had de EU gevraagd om de geldkraan voor Sierra Leone dicht te draaien, om werk te maken van het oppakken en uitleveren van Jos L. Nederland wil dat volgend jaar een uitkering van nog eens 20,5 miljoen euro kan worden stopgezet. Daar onderhandelen de EU-lidstaten nog over. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat onderzocht wordt of Iran betrokken was bij de aanval tijdens een vlucht van Dubai naar Tel Aviv. Israël vermoedt dat de co-piloot het toestel wilde laten neerstorten. Het vliegtuig is uiteindelijk veilig geland. Het UWV begint vandaag met een hersteloperatie voor mensen die een te lage WIA-uitkering hebben ontvangen. Dit is een uitkering voor mensen die door ziekte niet meer kunnen werken. Volgens de Algemene Rekenkamer kregen zeker 16.000 mensen tussen 2020 en 2024 te weinig geld. Soms gaat het om kleine bedragen, maar het kan oplopen tot 25.000 euro. Daarnaast zouden minimaal 12.000 mensen juist te veel geld hebben ontvangen. Zij hoeven dat niet terug te betalen. Volgens het UWV komen de fouten doordat de regeling erg ingewikkeld is. Vandaag was de drukste donderdagochtendspits van dit jaar, zegt Rijkswaterstaat. Door ongelukken en regen stond er op het hoogtepunt 577 kilometer file. Vooral rond de grote steden is het druk. Op de A9 van Alkmaar richting Amstelveen hadden automobilisten meer dan een uur vertraging. Rijkswaterstaat verwacht ook vanavond een zware spits. Het weer, de buien trekken weg naar het oosten. In de loop van de dag breekt steeds vaker de zon door. Het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Karen Verheul.
2: Gemeenteraad bespreekt aanbevelingen rekenkamer. De gemeenteraad van Aalsmeer vergadert donderdag 1 oktober vanaf 8 uur 's avonds in het gemeentehuis. Tijdens de raadsvergadering staat onder meer een onderzoek van de rekenkamer naar onderbesteding op de agenda. De rekenkamer deed mee aan het landelijke Doe Mee-onderzoek naar onderbesteding. Op basis daarvan zijn 5 aanbevelingen voor de gemeente Aalsmeer opgesteld. De gemeenteraad bespreekt deze aanbevelingen en wordt gevraagd ze vast te stellen. Naast dit bespreekstuk behandelt de raad verschillende akkoordstukken. De volledige agenda en vergaderstukken zijn te vinden op de gemeentelijke website. Belangstellenden kunnen de vergadering vanaf de publieke tribune bijwonen. De raadsvergadering is ook live via Radio TV en Aalsmeer te volgen.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv. Radio Aalsmeer.
1: Altijd bij jou in de buurt. Radio
3: Aalsmeer. They say the 20s are the best years of your life. But I seem to be spending mine missing sunsets. Cause I'm busy on my phone observing everyone else. How I compare and obsess, just me, my phone and these walls. And I've been sober for some months, but I can feel the demons waiting on my downfall. Since I'm so ugly and irrelevant, I've been losing friends as if I'm trying to get rid of them. I'm good.

0: Radio Aalsmeer.
1: Best goed voor lokale radio.
2: Energie volgt aandacht, zoals je weet. Focus je op wat je wilt, net als een topatleet. Sta op en ga voor je dromen, het leven zal je belonen. Het is nu tijd om je strijdlust te tonen. Onvoorwaardelijk strijden om jezelf te zijn. Strijden voor je welzijn. Strijden voor het promoten van een hoger bewustzijn. Het is nu tijd om nu wakker te worden. Niet meer alleen voor onszelf, maar voor de kinderen in wording. Ik ben klaar met al dat liegen. Klaar met het bedriegen. Klaar met het verstoppen. Mijn gevoelens weg te stoppen. Ik ben klaar. Wie jij nu ziet, ben ik.

allemaal zijn uitgeblust. Waarom wachten? Waarom? Ga niet wachten op goedkeuring van anderen. Alleen jij kan echt iets veranderen. Alleen jij kan.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. Het UWV begint vandaag met een hersteloperatie voor mensen die een te lage WIA-uitkering hebben ontvangen. Dit is een uitkering voor mensen die door ziekte niet meer kunnen werken. Volgens de Algemene Rekenkamer kregen zeker 16.000 mensen tussen 2020 en 2024 te weinig geld. Soms gaat het om kleine bedragen, maar het kan oplopen tot 25.000 euro. Daarnaast zouden minimaal 12.000 mensen juist te veel geld hebben ontvangen. Zij hoeven dit niet terug te betalen. Volgens het UWV komen de fouten doordat de regeling erg ingewikkeld is. Europa heeft alle betalingen aan Sierra Leone stopgezet, omdat het land niet wil meewerken aan de uitlevering van drugscrimineel Jos L., ook wel Bolle Jos genoemd. Justitieminister Van Wil had aan de EU gevraagd om per direct de geldkraan dicht te draaien. Hij hoopt dat ook de steun van ruim 22 miljoen euro voor volgend jaar niet doorgaat. Bij nieuwe Franse scholierenprotesten zijn gisteren meer dan 600 mensen aangehouden. Tientallen mensen raakten gewond. Er waren onder meer protesten in de voorstad van Parijs, in Lyon en in Lille. Volgens de Franse minister van Binnenlandse Zaken werd er op verschillende plekken met zoutzuur gegooid naar agenten. De protesten begonnen vorige week in Parijs. Leerlingen willen een vuist maken tegen de overvolle klassen, het lerarentekort en de vervallen schoolgebouwen. Vandaag worden opnieuw demonstraties verwacht. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat onderzocht wordt of Iran betrokken was bij de aanval tijdens een vlucht van Dubai naar Tel Aviv. Israël vermoedt dat de co-piloot het toestel wilde laten neerstorten. Het vliegtuig is uiteindelijk veilig geland. Het weer, de buien trekken weg naar het oosten. In de loop van de dag breekt steeds vaker de zon door. Het wordt een graad of 20. Morgen zon en stapelwolken en opnieuw rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur nog.

Kijk naar het laatste nieuws. De agenda en de mooiste foto's op RATV. KIW kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

before. And 2 miles, let me hold you like I never did.

there. I should have tried not to let you go away. I'm still here.

0: Aalsmeer by Night. Elke donderdagavond 3 uur lang van 8 tot 11 op Radio Aalsmeer.
1: Aalsmeer by Night.
0: Vanavond.
2: Aalsmeer by Night.
0: Van 8 tot 11 op Radio Aalsmeer.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Er zijn afgelopen week 4 mensen overleden die besmet waren met het West-Nijl-virus, meldt het RIVM. In totaal kwamen er 12 besmettingen bij. Alle patiënten kregen het virus door een beet van een besmette mug. In totaal zijn er nu 56 besmettingen met het West-Nijl-virus in Nederland gemeld. 9 patiënten overleden. Het RIVM verwacht dat de piek van de uitbraak voorbij is, omdat het aantal nieuwe infecties de laatste tijd afneemt. Ook vandaag wordt in Frankrijk gedemonstreerd tegen de staat van het onderwijs in het land. Volgens Franse media is in Nantes een school in brand gestoken en is in Marseille een schooldirecteur overgoten met benzine. Gisteren werden bij de verschillende scholierenprotesten in totaal meer dan 600 mensen opgepakt. Het UWV begint vandaag met de hersteloperatie van de WIA. Die uitkering is bedoeld voor mensen die door ziekte niet meer kunnen werken. Zeker 16.000 mensen kregen te weinig geld en worden nu gecompenseerd. Mensen die te veel hebben gekregen hoeven dat niet terug te betalen om een nieuw schandaal zoals de toeslagenaffaire te voorkomen. Bij Pakistanse luchtaanvallen op buurland Afghanistan zijn zeker 9 mensen gedood, onder wie vrouwen en kinderen. Dat melden de Taliban in Afghanistan. Pakistan spreekt van een antiterreuroperatie en zegt dat het 22 terroristen heeft gedood. Het is de afgelopen tijd onrustig tussen de twee buurlanden. Europa heeft alle betalingen aan Sierra Leone stopgezet, omdat het land niet wil meewerken aan de uitlevering van drugscrimineel Jos L., ook wel Bolle Jos genoemd. Justitieminister Van Wil had aan de EU gevraagd om per direct de geldkraan dicht te draaien. Hij hoopt dat ook de steun van ruim 22 miljoen euro voor volgend jaar niet doorgaat. Het weer. Op steeds meer plekken breekt de zon door. In het noordoosten kan nog een bui vallen. Het is een graad of 20. Morgen flinke zonnige periode. Afgewisseld met stapelwolken. En dan wordt het opnieuw rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Marion Gijsler.
2: FC Aalsmeer moet punten pakken tegen ongeslagen SDV Barneveld. FC Aalsmeer liet afgelopen zondag in de Street Derby tegen het hooggeplaatste Hoofddorp zien dat er voldoende kwaliteit in de ploeg zit. Ondanks de 3-1 nederlaag was FC Aalsmeer lange tijd de betere ploeg en kreeg het kansen om meer uit de wedstrijd te halen. Toch telt uiteindelijk vooral het resultaat. De ploeg van trainer Erwin Tump heeft de punten hard nodig en krijgt zaterdag tegen SDV Barneveld de kans om het goede spel om te zetten in een overwinning. Dat wordt geen eenvoudige opgave. SDV Barneveld staat momenteel vierde in de vierde divisie A en is dit seizoen nog ongeslagen. Voor FC Aalsmeer wordt het dus een zware wedstrijd waarin de druk steeds verder toeneemt. Een goed resultaat is belangrijk om aansluiting te houden en het vertrouwen binnen de ploeg en bij de supporters terug te brengen. De aftrap tegen SDV Barneveld is zaterdag op Sportpark aan de Beethovenlaan.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv.

105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB Plus kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl. Altijd bij jou in de buurt.

0: Aalsmeer by Night. Elke donderdagavond 3 uur lang van 8 tot 11 op Radio Aalsmeer.
1: Aalsmeer by Night.
0: Vanavond.
2: Aalsmeer by Night.
0: Van 8 tot 11 op Radio Aalsmeer.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Het UWV begint vandaag met een hersteloperatie voor mensen die een te lage WIA-uitkering hebben gekregen. Dat is een uitkering voor mensen die door ziekte niet meer kunnen werken. Volgens de Algemene Rekenkamer kregen zeker 16.000 mensen tussen 2020 en 2024 te weinig geld. Soms gaat het om kleine bedragen, maar het kan oplopen tot 25.000 euro. Daarnaast zouden minimaal 12.000 mensen juist te veel geld hebben gekregen. Zij hoeven het niet terug te betalen. Volgens het UWV komen de fouten doordat de regeling erg ingewikkeld is. Er zijn afgelopen week 4 mensen overleden die besmet waren met het West-Nijl-virus, meldt het RIVM. In totaal kwamen er 12 besmettingen bij. Alle patiënten kregen het virus door een beet van een besmette mug. Er zijn nu in totaal 56 besmettingen met het West-Nijl-virus in Nederland gemeld. 9 patiënten zijn overleden. Het RIVM verwacht dat de piek van de uitbraak voorbij is, omdat het aantal nieuwe infecties de laatste tijd afneemt. Ook vandaag wordt in Frankrijk gedemonstreerd tegen de staat van het onderwijs. Op verschillende plekken is dat opnieuw op geweld uitgedraaid. Volgens Franse media is in Nantes een school in brand gestoken en is in Marseille een schooldirecteur overgoten met benzine. Gisteren werden bij de verschillende scholierenprotesten in totaal meer dan 600 mensen opgepakt. De scholieren protesteren tegen de overvolle klassen, het lerarentekort en vervallen schoolgebouwen. Nederlandse musea trokken vorig jaar 31,6 miljoen bezoekers. Dat is 2,5% meer dan het jaar ervoor. Daarmee is de sector weer dichter bij het niveau van voor de coronapandemie. Ook het aantal bezoeken met een museumkaart neemt toe. Vorig jaar werd een derde van de museumbezoeken gedaan met een museumkaart. Veruit de meeste Nederlanders gaan wel eens naar een museum, blijkt uit onderzoek van Ipsos. 11% zegt dat nooit te doen. Het weer. Op steeds meer plekken breekt de zon door. In het noordoosten kan nog een bui vallen. Het is een graad of 20. Morgen flinke zonnige periode, afgewisseld met stapelwolken. En dan opnieuw een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Karen Verheul.
2: Dierendag met spelletjes bij Boerenvreugd. Kinderboerderij Boerenvreugd in Aalsmeer viert zondag 4 oktober Dierendag met verschillende activiteiten voor kinderen. Van 11 uur 's ochtends tot 3 uur 's middags kunnen bezoekers aan de Beethovenlaan 118 meedoen aan spelletjes zoals Wie ben ik?, Dieren zoeken en een spel waarbij dieren gevoerd moeten worden. Aan de knutseltafel kunnen kinderen boerderijpoes Tommy maken. In de informatiehoek is daarnaast van alles te leren over ezels. Ook kunnen kinderen deelnemen aan een workshop omgaan met honden. Daar leren zij hoe ze honden veilig kunnen benaderen en hoe ze verschillende vormen van hondengedrag kunnen herkennen. Eigen huisdieren mogen niet worden meegenomen naar de kinderboerderij. Kinderen worden wel uitgenodigd om verkleed als dier te komen. Voor hen is een speciale plek ingericht waar foto's kunnen worden gemaakt. De activiteiten zijn gratis. Varken Beer staat klaar voor vrijwillige donaties, contant of via een QR-code.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv. Radio Aalsmeer.
1: De beste muziek voor in de middag.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Marion Gijsler.
2: Schrijver Jack Muller in de top 10 van. Op maandag 5 oktober ontvangt Rinus van Itterson, schrijver en drummer Jack Muller in de top 10 van. Zijn band The Calls heeft een nieuwe single uitgebracht en over een maand verschijnt zijn nieuwe roman Geheime Geheimen, de opvolger van Kleiwijn, alweer het 15e boek van zijn hand. Jack is zelfs alweer schrijvende aan een derde deel in deze serie. Daarnaast wordt er achter de schermen heel hard gewerkt aan een prentenboek voor kinderen van ongeveer 7 jaar, met zeker 10 leuke verhalen met prachtige illustraties. En zoals elke keer is het de vraag of de hele top 10 voorbij gaat komen, maar Rinus en Jack gaan er hun best weer voor doen. Mis het niet en luister mee om 8 uur 's avonds op maandag 5 oktober.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv.

0: Aalsmeer by Night. Elke donderdagavond 3 uur lang van 8 tot 11 op Radio Aalsmeer.
1: Aalsmeer by Night.
0: Vanavond.
2: Aalsmeer by Night.
0: Van 8 tot 11 op Radio Aalsmeer.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het kabinet is bereid om de plannen voor de vermogensbelasting aan te passen om kleinere spaarders en beleggers te ontzien. Minister Heijnen van Financiën heeft dat gezegd bij de Algemene Financiële Beschouwingen. Het minderheidskabinet kwam deze week met plannen om meer mensen belasting te laten betalen over hun spaar- en beleggingsrendement. Maar gisteren bleek dat zowel de linkse als de rechtse oppositie dat niet ziet zitten. Minister Heijnen is bereid tot overleg, maar waarschuwt wel dat het enorm ingewikkeld is om een alternatief te vinden. Er zijn afgelopen week 4 mensen overleden die besmet waren met het West Nile-virus, meldt het RIVM. In totaal kwamen er 12 besmettingen bij. Alle patiënten kregen het virus door een beet van een besmette mug. In totaal zijn er nu 56 besmettingen met het West Nile-virus in Nederland gemeld. 9 patiënten overleden. Het RIVM denkt dat de piek van de uitbraak voorbij is. Ook vandaag wordt in Frankrijk gedemonstreerd tegen de staat van het onderwijs in het land. Volgens Franse media is in Nantes een school in brand gestoken en is in Marseille een schooldirecteur overgoten met benzine. Inmiddels sluiten ook universiteitsstudenten zich bij de protesten aan. Quizprogramma De Slimste Mens hervat vanavond het lopende seizoen. Voorafgaand aan de uitzending zal presentator Herman van der Zandt een eerbetoon brengen aan Paulien Cornelissen. Zij was jurylid van het programma en overleed gisteren op 50-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. De uitzending van gisteren werd geschrapt. Het huidige seizoen is al enkele maanden geleden helemaal opgenomen. Omroep KRO-NCRV heeft in overleg met de nabestaanden van Paulien Cornelissen besloten om de uitzendingen weer te hervatten. Het weer, steeds meer zon, heel lokaal kan nog een bui vallen. Het is een graad of 20. Morgen kan het eerst mistig zijn, daarna veel zon, afgewisseld met stapelwolken. Het wordt opnieuw rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Marion Gijsler.
2: Gezondheid zonder grenzen centraal bij OSA-avond. De jaarlijkse presentatieavond van ontwikkelingssamenwerking Aalsmeer, OSA, staat dit jaar in het teken van Gezondheid zonder grenzen. De bijeenkomst vindt plaats op woensdag 7 oktober in het parochiehuis, / de grote zaal van Bacchus, aan de Gerberastraat 26 in Aalsmeer. De avond begint om 8 uur 's avonds. Vanaf 7:30 is er gelegenheid om koffie en thee te drinken. Tijdens de avond vertellen verschillende organisaties over hun projecten. Voor de pauze komen de doopsgezinde gemeente Aalsmeer en stichting Kenya Kesho aan het woord. Zij ontvingen in 2025 subsidie van OSA voor projecten in Tanzania en Kenia. De projecten richten zich onder meer op gezondheidszorg, onderwijs en het bestrijden van armoede. Na de pauze vertelt Wouter van Empelen van Stichting Artsen zonder Grenzen over het werk van deze organisatie in gebieden waar mensen medische hulp nodig hebben door bijvoorbeeld conflicten, rampen of epidemieën. Ook zijn er stands met informatie over projecten die steun kregen.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv. Radio Aalsmeer. Kijk ons ook op televisie. KIW kanaal 12 of KPN, Telfort en Access for All kanaal 1389.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel. Via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Marion Gijsler.
2: Historische film van de maand oktober. De film van de maand oktober heeft als titel Vijf huwelijken in ons dorp, 1942-1966. De film is gemaakt rondom deze vijf huwelijken, maar bevat ook beelden van gebeurtenissen en omstandigheden die speelden in hetzelfde tijdvak. De film duurt 29 minuten. De film wordt twee keer op tv Aalsmeer uitgezonden. Deze uitzendingen worden voorafgegaan door een inleidend interview met Dirk Jonkind van Oud Aalsmeer in Beeld op zaterdag 3 oktober. Het interview door het presentator Jan van Veen is te beluisteren op zowel radio als tv Aalsmeer tussen 12 en 1 uur 's middags. Daarna is de eerste vertoning op vrijdag 9 oktober vanaf 11 uur. Een dag later, zaterdag 10 oktober, is de film nogmaals te zien vanaf 1 uur. Deze film is ook live op de historische tuin te zien. Zondag 18 oktober om 3 uur 's middags in de veilingzaal met als extra film Pramerace 1988.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Universitair Ziekenhuis in Leiden gaat een patiënt opnemen die besmet is met ebola. Het is een medewerker van Artsen zonder Grenzen die in de Democratische Republiek Congo aan het werk was om de ebola-uitbraak daar te bestrijden. Het ziekenhuis in Leiden zegt goed voorbereid te zijn. Er zijn gespecialiseerde isolatiefaciliteiten en er wordt regelmatig geoefend met de opname van mensen met ernstige infectieziekten. De patiënt komt met een speciale vlucht naar Nederland. Het kabinet is bereid om de plannen voor de vermogensbelasting zo aan te passen dat kleinere spaarders en beleggers worden ontzien, zegt minister Heijnen van Financiën. Om geld te hebben voor de invoering van een vermogenswinstbelasting in box 3 wilde het kabinet beleggers en spaarders met meer dan 1000 euro rendement al belasting laten betalen. Oppositiepartijen zien dat niet zitten. De douane op Schiphol heeft een bemanningslid van een vliegtuig betrapt met 18 kilo cocaïne. Het gebeurde dinsdag. Het toestel was geland na een vlucht uit Mexico. Bij een controle werden de drugs ontdekt in de handbagage van het bemanningslid. Het waren 18 pakketten cocaïne, verdeeld over 3 stuks handbagage. De drugs zijn in beslag genomen en vernietigd. Het bemanningslid is aangehouden. De douane heeft niet bekendgemaakt bij welke luchtvaartmaatschappij die persoon werkte. Vanaf vanavond wordt quizprogramma De Slimste Mens weer uitgezonden. Omroep KRO NCRV heeft dat in overleg met de nabestaanden van Paulien Cornelissen besloten. Zij was jurylid van het programma en overleed gisteren aan de gevolgen van kanker. Het hele seizoen was al opgenomen. De uitzending begint vanavond met een eerbetoon aan Paulien Cornelissen. Het weer. Vanmiddag steeds meer ruimte voor de zon. Heel lokaal kan nog een bui vallen. Het is een graad of 20. Morgen kan het eerst mistig zijn, daarna veel zon, afgewisseld met stapelwolken. Het wordt opnieuw rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
1: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Marion Gijsler.
2: Zeven kanshebbers voor Cultuurprijs Aalsmeer. De genomineerden voor de Cultuurprijs Aalsmeer 2026 zijn bekend. Zeven kandidaten maken kans op de tweejaarlijkse prijs van de gemeente Aalsmeer. Het gaat om Janne van Zon, Stichting Kunst en Cultuur Aalsmeer, KCA, Ulla Oirich, Kunstkast, Marcel Harting, de Openbare Bibliotheek Aalsmeer en ACOV. De genomineerden laten ieder op hun eigen manier zien hoe veelzijdig cultuur in Aalsmeer is. Van muziek en beeldende kunst tot poëzie, taal en culturele ontmoetingen. Alle kandidaten dragen bij aan het culturele leven in de gemeente. Een onafhankelijke jury beoordeelt de kandidaten. De jury bestaat uit Sigrid Ivo, Anna-Maria Giannastasio en voormalig wethouder Willem Kikkert. Op 27 en 28 oktober bezoeken zij alle genomineerden om kennis te maken met hun activiteiten en organisaties. De winnaar wordt bekendgemaakt tijdens de prijsuitreiking op vrijdag 27 november in het vernieuwde Flower Art Museum. Aan de cultuurprijs is een bedrag van €1000 verbonden.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv. Radio.

0: Aalsmeer by Night. Elke donderdagavond 3 uur lang van 8 tot 11 op Radio Aalsmeer.
1: Aalsmeer by Night.
0: Vanavond.
2: Aalsmeer by Night.
0: Van 8 tot 11 op Radio Aalsmeer.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Universitair Ziekenhuis in Leiden gaat een patiënt opnemen die besmet is met ebola. Het is een medewerker van Artsen zonder Grenzen die in de Democratische Republiek Congo aan het werk was om de ebola-uitbraak daar te bestrijden. Het ziekenhuis in Leiden heeft goede isolatiefaciliteiten en oefent regelmatig met het opnemen van mensen met ernstige infectieziekten. De ebola-uitbraak in Congo is de grootste ooit. Er zijn 4000 sterfgevallen geregistreerd, maar het werkelijke aantal ligt waarschijnlijk hoger. Twee schoonmaakbedrijven uit Amsterdam en Zaandam hebben boetes gekregen van de arbeidsinspectie van in totaal €700.000. De bedrijven hadden hun salarisadministratie niet op orde. Zo werden medewerkers onder meer contant betaald. De inspectie heeft beslag gelegd op het vermogen van de twee bedrijven om de boetes te innen. Het kabinet is bereid om de plannen voor de vermogensbelasting zo aan te passen dat kleinere spaarders en beleggers worden ontzien, zegt minister Heijnen van Financiën. Om geld te hebben voor de invoering van een vermogenswinstbelasting in box 3 wilde het kabinet beleggers en spaarders met meer dan €1000 rendement al belasting laten betalen. Oppositiepartijen zien dat niet zitten. Een iconisch shirt van basketballer Michael Jordan is geveild voor €10,9 miljoen. Jordan droeg het tijdens de derde wedstrijd van de NBA Finals met de Chicago Bulls in 1998. Het was het laatste seizoen en de Bulls werden kampioen. Nog nooit is een basketbalshirt voor zoveel geld verkocht. Het duurste sportshirt ooit is er een van honkballer Babe Ruth. Daar werd €21,5 miljoen voor neergeteld. Het weer. Vanmiddag steeds meer ruimte voor de zon. Heel lokaal kan nog een bui vallen. Het is een graad of 20. Morgen kan het eerst mistig zijn. Daarna veel zon, afgewisseld met stapelwolken. En het wordt opnieuw rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Karen Verheul.
2: Gemeenteraad bespreekt aanbevelingen rekenkamer. De gemeenteraad van Aalsmeer vergadert donderdag 1 oktober vanaf 8 uur 's avonds in het gemeentehuis. Tijdens de raadsvergadering staat onder meer een onderzoek van de rekenkamer naar onderbesteding op de agenda. De rekenkamer deed mee aan het landelijke Doe Mee-onderzoek naar onderbesteding. Op basis daarvan zijn 5 aanbevelingen voor de gemeente Aalsmeer opgesteld. De gemeenteraad bespreekt deze aanbevelingen en wordt gevraagd ze vast te stellen. Naast dit bespreekstuk behandelt de raad verschillende akkoordstukken. De volledige agenda en vergaderstukken zijn te vinden op de gemeentelijke website. Belangstellenden kunnen de vergadering vanaf de publieke tribune bijwonen. De raadsvergadering is ook live via Radio, TV en Aalsmeer te volgen.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv.

0: 105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB Plus kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl. Oh, yeah, yeah. Altijd bij jou in de buurt. Radio Aalsmeer.
1: Hey Fonsie.

0: Aalsmeer by Night. Elke donderdagavond 3 uur lang van 8 tot 11 op Radio Aalsmeer.
1: Aalsmeer by Night.
0: Vanavond.
2: Aalsmeer by Night.
0: Van 8 tot 11 op Radio Aalsmeer.

0: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De Europese asielministers willen meer kunnen doen tegen noodsituaties aan de buitengrenzen. Zoals afgelopen zomer bij de Spaanse enclave Ceuta. Die werd toen vanuit Marokko bestormd door migranten. De ministers willen in zo'n geval niet meer verplicht zijn om alle asielaanvragen in behandeling te nemen. Bij een EU-overleg in Luxemburg bleken bijna alle asielministers er zo over te denken. Ook de Nederlandse minister Van den Brink. Hij zegt dat na een grensbestorming iedereen meteen moet kunnen worden teruggestuurd. Het is nu aan de Europese Commissie om met een concreet voorstel te komen. Een Utrechtse student is in hoger beroep schuldig bevonden aan verkrachting van twee studentes, maar hoeft niet terug de cel in. Het gerechtshof weegt mee dat in beide gevallen de vrouw aanvankelijk instemde met de seks. Het werd een verkrachting toen de student hardhandig doorging terwijl het slachtoffer wilde stoppen. De 25-jarige Sam van Zet is veroordeeld tot 30 maanden cel, waarvan 23 voorwaardelijk. Omdat hij al 7 maanden heeft vastgezeten, blijft hij op vrije voeten. Het Openbaar Ministerie had 4 jaar cel geëist. Vanaf vanavond wordt quizprogramma De Slimste Mens weer uitgezonden. Omroep KRO-NCRV heeft dat besloten in overleg met de nabestaanden van Paulien Cornelissen. Ze was jurylid van het programma en overleed gisteren aan de gevolgen van kanker. Het hele seizoen was al opgenomen. De uitzending begint vanavond met een eerbetoon aan Paulien Cornelissen. Nederlandse musea trokken vorig jaar 31,6 miljoen bezoekers. Dat is 2,5% meer dan het jaar daarvoor. Daarmee is de sector weer dichter bij het niveau van voor de coronapandemie. Ook het aantal bezoeken met een museumkaart nam vorig jaar toe. Het weer. Vanmiddag steeds meer ruimte voor de zon. Heel lokaal kan nog een bui vallen. Het is een graad of 20. Morgen kan het eerst mistig zijn. Daarna veel zon, afgewisseld met stapelwolken. En het wordt opnieuw rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Karen Verheul.
2: Gemeenteraad bespreekt aanbevelingen rekenkamer. De gemeenteraad van Aalsmeer vergadert donderdag 1 oktober vanaf 8 uur 's avonds in het gemeentehuis. Tijdens de raadsvergadering staat onder meer een onderzoek van de rekenkamer naar onderbesteding op de agenda. De rekenkamer deed mee aan het landelijke Doe Mee-onderzoek naar onderbesteding. Op basis daarvan zijn 5 aanbevelingen voor de gemeente Aalsmeer opgesteld. De gemeenteraad bespreekt deze aanbevelingen en wordt gevraagd ze vast te stellen. Naast dit bespreekstuk behandelt de raad verschillende akkoordstukken. De volledige agenda en vergaderstukken zijn te vinden op de gemeentelijke website. Belangstellenden kunnen de vergadering vanaf de publieke tribune bijwonen. De raadsvergadering is ook live via Radio TV en Aalsmeer te volgen.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv.

0: Aalsmeer by Night. Elke donderdagavond 3 uur lang van 8 tot 11 op Radio Aalsmeer.
1: Aalsmeer by Night.
0: Vanavond.
2: Aalsmeer by Night.
0: Van 8 tot 11 op Radio Aalsmeer.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Schippers in het oosten van het land moeten zelf inschatten of ze nog kunnen varen op de rivieren. De waterstand is zo laag geworden dat de meeste meetvaartuigen van Rijkswaterstaat daar niet meer kunnen varen. Op sommige plekken staat minder dan 1,25 meter water. Op de IJssel, de Nederrijn en delen van de Waal zijn schippers nu op zichzelf aangewezen. Het is onduidelijk wanneer het waterpeil weer zal stijgen. Daarvoor is veel regen nodig in Duitsland. De Europese asielministers willen meer kunnen doen tegen noodsituaties aan de buitengrenzen, zoals de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta afgelopen zomer. Ze willen in zo'n geval niet meer verplicht zijn om alle asielaanvragen in behandeling te nemen, maar de migranten direct terug kunnen sturen. Het is nu aan de Europese Commissie om met een concreet voorstel te komen. Een Utrechtse student hoeft niet meer de cel in voor de verkrachting van twee studentes. Bovenop de 7 maanden die hij al heeft vastgezeten, heeft hij in hoger beroep alleen een voorwaardelijke straf gekregen. Het gerechtshof weegt mee dat in beide gevallen de vrouw aanvankelijk instemde met de seks, maar dat de student doorging toen het slachtoffer wilde stoppen. De Franse scholierenprotesten lijken over te waaien naar België. In de stad Luik demonstreerden vanochtend honderden scholieren tegen bezuinigingen in het onderwijs. Het protest liep uit op vernielingen van onder meer auto's en een supermarkt. De Belgische politie heeft 6 mensen opgepakt. In Frankrijk zijn veel scholen geblokkeerd en ook daar is sprake van vernielingen en geweld. Studenten hebben zich bij het scholierenprotest aangesloten en hebben tientallen universiteiten geblokkeerd. Het weer. Steeds meer ruimte voor de zon. Het is een graad of 20. Vannacht kan het mistig worden. Het koelt af naar een graad of 10. Morgen zonnig, afgewisseld met stapelwolken. En het wordt opnieuw rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.

laatste nieuws, de agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiweerkanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: Aalsmeer by Night. Elke donderdagavond 3 uur lang van 8 tot 11 op Radio Aalsmeer.
1: Aalsmeer by Night.
0: Vanavond.
2: Aalsmeer by Night.
0: Van 8 tot 11 op Radio Aalsmeer. My love.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Nepal zijn 15 lichamen geborgen van bergbeklimmers die zondag waren bedolven onder een lawine. Die trof het basiskamp op de berg Himlung Himal, die ruim 7000 meter hoog is. In het kamp, vlakbij de grens met Tibet, waren berggidsen en koks bezig met voorbereidingen voor het komende klimseizoen. Er wordt nog één persoon vermist. Het nieuws dat er overheidstoezicht op makelaars komt, wordt over het algemeen positief ontvangen. De vereniging Eigen Huis is blij dat de problemen van huizenkopers worden erkend en dat het koopproces doorzichtiger wordt. Makelaarsvereniging Vastgoed Nederland juicht toe dat er een beroepsregister komt. Daardoor kan een malafide makelaar definitief uit zijn beroep worden gezet. Ook de NVM is daar blij mee, maar wijst erop dat er nog geen opleidingseisen zijn vastgelegd en dat een register dan weinig zekerheid biedt. In de Nations League speelt het Nederlands elftal in Thessaloniki tegen Griekenland. Het belooft een zware wedstrijd te worden. De Grieken staan bovenaan in de pool van Oranje. En in Griekenland is het vertrouwen in de nationale ploeg groot, vertelt sportcommentator Suze van Kleef.
2: De ploeg heeft wat jonge talenten en vooral aanvallende kwaliteiten. Volgens de bondscoach Xavi zijn ze zelfs in de beste vorm sinds jaren. Nou ja, die goede prestaties die zorgen voor heel veel enthousiasme in Griekenland. Dus het zal inderdaad wel een mooi sfeertje zijn vanavond in het stadion.
1: Verdediger Jan-Paul van Hekken verliet gisteren geblesseerd het trainingsveld. Hij komt vanavond niet in actie. De wedstrijd begint om 9:15. Een shirt van basketballer Michael Jordan heeft op een veiling 10,9 miljoen euro opgeleverd. Jordan droeg het shirt in 1998 in de derde wedstrijd van de NBA Finals met de Chicago Bulls. Alleen het shirt van honkballer Babe Ruth bracht in 2019 meer op, 21,5 miljoen euro. Het weer, vanavond opklaringen, vannacht vooral in het binnenland nevel of mist, koelt af naar 8 graden. Ook morgenochtend mist, later meer zon, maar ook wolken en het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
3: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

kijk naar het laatste nieuws. De agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiwekanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: Aalsmeer by Night. Elke donderdagavond 3 uur lang van 8 tot 11 op Radio Aalsmeer.
1: Aalsmeer by Night.
0: Straks.
2: Aalsmeer by Night.
0: Van 8 tot 11 op Radio Aalsmeer.

0: uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Britse politie heeft nog een man opgepakt voor het voorbereiden van een terreuraanslag op een luchtmachtbasis. De Brits-Iraanse man van 27 werd aangehouden in Londen, zegt de politie. Ook werden twee panden doorzocht. Afgelopen zondag werden al 5 andere jonge mannen opgepakt in de buurt van dezelfde basis bij Fairford. Zij werden maandag op borgtocht vrijgelaten. Op de vliegbasis zijn niet alleen Britse militairen aanwezig, maar ook Amerikaanse militairen. In Oekraïne is een school getroffen door Russische drones. Niemand raakte gewond. De 100 leerlingen en ongeveer 60 medewerkers zaten in een schuilkelder. De school in Kiev raakte beschadigd en er ontstond een brand. Maar volgens de directeur konden de lessen doorgaan. Ook een belangrijke brug in Kiev werd getroffen door drones, maar is niet ernstig beschadigd. Het nieuws dat er overheidstoezicht komt op makelaars wordt over het algemeen positief ontvangen. Zo juicht makelaarsvereniging Vastgoed Nederland het toe dat er een beroepsregister komt waarin mensen kunnen zien wie zich aan de regels houden. Volgens deze makelaar zijn de strengere regels een goed idee.
2: We zien zeker vanuit makelaars van buiten de regio dat er nog wel eens gevraagd wordt van wat voor biedingen worden er gedaan en welk bod moet ik uitbrengen om een winnend bod te kunnen doen voor mijn klant.
3: En dat kan natuurlijk eigenlijk niet.
2: Nee, dat is niet de bedoeling. Daar is de regelgeving vrij duidelijk over.
1: De Noorse stervoetballer Erling Haaland heeft luchtvaartmaatschappij Norwegian Air Shuttle voor de rechter gedaagd. Het bedrijf maakte tijdens het WK reclame op sociale media met een bewerkte foto van een vliegtuig met Haalands kenmerkende paardenstaart. We hebben er nog nooit zo Noors uitgezien, stond erbij. Haaland, die zijn haar inmiddels heeft afgeknipt, kon er niet om lachen. Volgens zijn advocaat heeft het bedrijf ongeoorloofd gebruik gemaakt van zijn uiterlijke kenmerken. Het weer, vanavond opklaringen, vannacht vooral in het binnenland nevel of mist. Het koelt af naar 8 graden. Ook morgenochtend mist, later meer zon, maar ook wolken en het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer.
4: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd bij jou in de buurt.
4: Yeah, yeah. Aalsmeer by night.

0: Een ontzettend vrolijk begin. Iets anders kunnen we er niet van maken. Mockingbird Hill, Roots Syndicate uit 1993.
1: Aalsmeer by night.
0: Goedenavond. Van harte welkom bij Aalsmeer by night. Jouw late night radio show op de donderdagavond. Zoals elke donderdagavond. Tussen 8 en 11 uur hier op Radio Aalsmeer.
1: Aalsmeer by night.
0: En we begonnen, ik zei het al, heel vrolijk met Roots Syndicate. Dat was trouwens een Nederlandse band. En ze scoorde in februari 1993 deze nummer 1 hit met Mockingbird Hill. Kwam uit een reclamespotje voor, laten we zeggen, even Apeldoorn bellen. Daar werd het in gebruikt.
1: Alles meer by night.
0: En op verzoek van veel televisiekijkers werd het nummer op single uitgebracht. En stond het dus een tijdje op nummer 1. Dus. Ook de Nederlandse zanger Albert West kwam op datzelfde moment met een langzamere versie van dat nummer.
1: Alles meer by night.
0: Maar die kwam lang zo hoog niet. Kwam slechts tot nummer 24 in de Nederlandse hitparade. Nou ja, goed. We kunnen niet allemaal op één staan in één keer dus. Aalsmeer by night tot 11 uur vanavond. Alle vaste onderdelen komen ook vanavond weer voorbij. En natuurlijk ook heel veel muziek. Dus ik zou zeggen...
2: Bring the action.

0: Britney, bitch.
1: Britney, bitch. Deed ook mee op deze plaat van Will I Am. Nummer Scream and Shout. Will I Am kennen we nog natuurlijk als een van de leden van The Black Eyed Peas. En hij bracht een album uit. Gehashtagd, wou ik zeggen. Nee, getiteld hashtag Willpower. En daar stond dit nummer op, onder andere. Maar het werd ook gewoon een grote nummer 1 hit. De december van het jaar 2012 stond dit op nummer 1 in de Nederlandse hitparade. Nou, zomaar weer twee nummer 1 hits om de show mee te beginnen. Eerst Root Syndicate met Mockingbird Hill. En nu Will I Am samen met Britney Spears, Scream and Shout. Twee grote nummer 1 hits. Nou, heerlijk om zo'n programma te starten. Dus, en verderop in dit programma gaan we nog een kijkje nemen in de Nederlandse top 10. Het programma wat aanstaande zondag wordt uitgezonden tussen 2 en 3 uur 's middags hier op Radio Aalsmeer. We hebben ook nog het disco duo. We gaan even een dansje wagen op de dansvloer met muziek uit de jaren 70, 80. Nou, en ik heb al stiekem even gekeken. Vanavond zit er ook een nummer uit de jaren 90 bij. Dus daar ga ik je straks alles over vertellen. Oude en nieuwe muziek vanavond. En we spelen aan het eind van dit uur ook nog een rondje Aalsmeerse popquiz. Dit onder andere naar aanleiding van de grote show- en entertainmentavond die gisteravond heeft plaatsgevonden in The Beach in Aalsmeer. Straks een klein verslagje daarvan. En we spelen hier op de radio ook nog even de radioversie. Dus dat over dik een half uur. Nu gaan we eerst eens even een kijkje nemen in de hitparade van vandaag.

Ilse de Lange staat zomaar weer in de Nederlandse hitlijsten met dit nummer So Incredible. Oorspronkelijk een top 10 hit uit 2008, maar kwam twee weken geleden gewoon de top 40 opnieuw binnen als zogenaamde re-entry op nummer 16. En met deze hoge binnenkomst komt Ilse in de top 10 van hoogste re-entries in de top 40 geschiedenis. En in ruim 60 jaar top 40 geschiedenis zijn er ongeveer 150 hits geweest die een re-entry hebben gemaakt. Dat betekent dat een hit die de lijst al verlaten heeft opnieuw binnenkomt. En dat kan na een paar weken zijn, maar ook na vele jaren. Een paar maanden geleden gebeurde dit nog met Billie Jean van Michael Jackson. En dat nummer kwam toen zelfs voor de derde keer binnen in de top 40. De aanleiding voor een re-entry kan heel verschillend zijn. Bij Billie Jean was de eerste keer in 2009 vanwege het overlijden van Michael Jackson. Een paar maanden geleden was die aanleiding het kassucces van de biopic film Michael, die toen begon te draaien in de bioscopen en momenteel nog steeds draait. En bij So Incredible van Ilse de Lange heeft de nieuwe belangstelling voor deze hit te maken met TikTok. Nadat Aisha Viss het nummer in een van haar TikToks gebruikte, duikt het nu op in talloze filmpjes van Nederlanders en ging de 18 jaar oude hit viraal. En So Incredible kwam dus opnieuw binnen op nummer 16. En het gebeurt niet zo vaak dat een re-entry zogenaamd debuteert, zogezegd, bij de bovenste 20. De laatste keer dat dit gebeurde was in 2014. En dat had toevallig ook alles met Ilse de Lange te maken. Op 17 mei van dat jaar kwam Calm After the Storm van The Common Limits zelfs binnen op nummer 3. Terwijl het nummer in eerste instantie nooit hoger had gestaan dan de 35e plek. En Ilse de Lange die vormde het duo The Common Limits samen met Waylon. Samen vertegenwoordigde zij ons land op het Eurovisie Songfestival toen in Kopenhagen. En vooraf was er weinig vertrouwen in een hoge notering voor het duo, maar tijdens de repetitieweken bleek ineens dat Ilse en Waylon toch een heel bijzonder performance op het Eurovisie podium neerzetten. En uiteindelijk eindigden ze als tweede in de finale. Het beste Nederlandse resultaat op het Songfestival sinds Dingedong van Tietjin. Het was in het verleden wel eens vaker voorgekomen dat een Nederlandse Songfestival inzending na de finale opnieuw binnenkwam in de top 40, maar nooit zo hoog. Sterker nog, tot op heden is Calm After the Storm de enige re-entry die is binnengekomen in de top 5. Dus vanavond in Aalsmeer Benijd hoor je nog een aantal re-entries uit het verleden die ooit zijn binnengekomen als tweede kans, zogezegd, bij de bovenste 20 van de top 40. En we hadden het er al over. Calm After the Storm van The Common Limits. De eerste entree, zogezegd, dat ze opnieuw binnenkwamen, was in maart 2014. Slechts op nummer 35. Maar de re-entry die ging als een speer. In mei, een paar maanden later dus, 2014, kwamen ze als re-entry nieuw binnen op nummer 3.

Nou, nog een keer dan. Nou, dat dachten ze toen. Toen Daft Punk voor het eerst in de Nederlandse top 40 stond, was dat in december van het jaar 2000. Kwam laag binnen op 38. Nou, uiteindelijk in 7 weken kwam het tot nummer 23. En een paar maanden later hadden ze in maart 2001 een re-entry op nummer 13. Dat was dus gelijk in één klap al veel beter dan de uiteindelijke 23 die ze daarvoor hadden gescoord. In 7 weken tijd. Maar vanaf maart 2001 stond het gewoon voor de tweede keer in de hitparade. En toen zelfs 9 weken lang. En het kwam toen tot nummer 11. Dus. Daft Punk hoorde je en One More Time. En daarvoor hoorde je nog The Common Linnets, Calm After The Storm. Die stond voor het eerst in maart 2014 in de Nederlandse hitparade. Kwam binnen op 36. Kwam in 3 weken niet hoger dan nummer 35. Maar die re-entry had natuurlijk alles te maken met de goede resultaten op het Eurovisie Songfestival van 2014. Want ze kwamen daarna als re-entry nieuw binnen op nummer 3. Kwamen niet op nummer 1. Ze bleven in 10 weken steken op nummer 2. Nou, zullen we er nog eentje doen dan? Een plaat die eigenlijk 2 keer in de Nederlandse top 40 terecht kwam. En dat gaat dan over de Cool Down Café. Het nummer Hey Baby heeft gewoon ook 2 keer in de Nederlandse top 40 gestaan.

0: Cool Down Café. Samen met DJ Stefan. Het nummer Hey Baby. Stond 2 keer in de Nederlandse hitparade. 1 keer in december van het jaar 2000. Ze kwamen nieuw binnen op nummer 40. Bleven daar een weekje staan. En toen weer uit de hitparade verdwenen. Ze kwamen gewoon niet hoger dan nummer 40. Op het randje. Maar een paar maanden later, op februari, in februari 2001, hadden ze toch weer een re-entry. En ze kwamen gelijk binnen op nummer 19. En daarna stonden ze nog 11 weken in de hitlijst genoteerd. En kwamen ze tot nummer 8. Dus in eerste instantie helemaal geen hit. Net aan op het randje in de top 40. Maar in de tweede kans, de zogenaamde re-entry, kwamen ze nog tot nummer 8 in de top 40. Zomaar even 3 voorbeelden, nou eigenlijk 4, van platen die na een tijd gewoon weer opnieuw de hitparade binnenkomen. So Incredible van Ilse de Lange, Calm After the Storm van The Common Linnets, One More Time van Daft Punk en zojuist Cool Down Café en Hey Baby. Straks in de tweede uur hebben we nog meer van dat soort voorbeelden die ik nog wel even aan je wil laten horen. Dus, maar het is tijd voor een aantal vaste onderdelen die je wekelijks hoort op de donderdagavond in Aalsmeer Benijd, hier op Radio Aalsmeer. En één daarvan is dat we een kijkje nemen in
1: de Nederlandse top 10.
0: Nederlandse top 10, dat is het overzicht van de 10 populairste en meest succesvolle Nederlandse producties uit de hitparade van vandaag. En die lijst is op zondagmiddag te horen tussen 2 en 3 hier op Radio Aalsmeer. Elke week hoor je dan de nummers 10 tot en met 1 netjes op een rij in de juiste volgorde. En tussendoor nog wat muzikale tips voor de lijst van volgende week. En ook gaan we terug in de tijd met een oudere notering uit de geschiedenis van de Nederlandse top 10. Zondagmiddag dus weer een nieuwe editie. En we kijken in Aalsmeer Benijd elke week even vooruit naar de uitzending van aanstaande zondag. En deze week doen we dat met Samuel Welte, samen met Russo. Sinds Samuel Welte begin vorig jaar zijn debuutsingle Echte Liefde is te koop uitbracht, is hij bijna niet meer weg te denken uit de hitlijsten. Zowel solo als in samenwerking met artiesten als Bankzitters of Lil Kleine is de inmiddels 20-jarige zanger uit Utrecht enorm succesvol. Voor zijn nieuwste hit dook Samuel de studio in met Rutger van Eck, die we eigenlijk beter kennen als Russo. Ook hij heeft al meerdere hits op zijn naam staan. Denk maar eens aan Ushuaia, samen met de Turfy Gang. Of het nummer Beneden, samen met Busy en Ronnie Flex. En ook Voorbestemd, samen met Luna. Een hele grote hit. En nu is er Boom! Als je de videoclip wel eens gezien hebt, nou, dat is ook wel een leuk filmpje. Het speelt zich af op een bruiloft en werd voor een groot gedeelte opgenomen in de tuinen van Kasteel Oost in het Limburgse Valkenburg. En Boom! Is Samuels 6e notering in de Nederlandse top 10. Samen met Russo kwam hij 2 weken geleden, Boom! Als hoogste van 2 nieuwbinnenkomers nieuw binnen op nummer 5. Afgelopen zondag steeg hij met 3 plaatsen door naar nummer 2. Zo hoort het eerder podium op. De vraag is, waar staat die aanstaande zondag?

0: Boom. Alles ontploft. Samuel Welten, samen met Russo. Het is een nieuwste single. En hij klinkt lekker. Ook tropisch een beetje. Lekker dansbaar. Maar ik zei het al, afgelopen zondag stegen ze met 3 plaatsen door van 5 naar nummer 2. Zo het erepodium op. Zijn ze dan de nieuwe nummer 1 aanstaande zondag? Nou ja, dat hoor je in een nieuwe aflevering van de Nederlandse Top 10. Zondag tussen 2 en 3 hier op Radio Aalsmeer. Dan is het nu tijd om de dansvloer op te gaan. Elke week doen we het disco duo. 2 plaatjes uit de jaren 70 en 80 waar we toen enorm op gedanst hebben. Nou, vanavond doen we ook stiekem een plaatje uit de jaren 90 erbij. Vonden we gewoon leuk voor een keer. Dus. Nou, dansschoentjes aan, vetertjes gestrikt. Het is tijd voor het
1: disco duo deel 1.

0: Het disco duo voor deze week. Eén plaatje uit de jaren 80 en één plaatje uit de jaren 90. Maar welk kwam nou waar vandaan? Je hoorde disco duo deel 2 van 5 Star. Het nummer All Fall Down was hun allereerste hit in Nederland in juli in het jaar 1985. Kwam tot nummer 7, was meteen hun grootste hit. Daarna kwamen nog Let Me Be The One, Love Take Over, Find The Time, Rain Or Shine en The Slightest Touch. Vergeet ook Whenever You're Ready en Somewhere Somebody niet. Scoorde zomaar 7 hits en nog een aantal tipnoteringen in de Nederlandse hitparade. En 5 Star die kwam dus in juli 1985 tot nummer 7. Stonden 11 weken toen in de lijst. En we hebben lekker gedanst toen, die jaren 80. Het eerste plaatje, je zou het niet zeggen, maar die komt eigenlijk uit de jaren 90. Het was natuurlijk niet een origineel. Maar Timeless, een Nederlandse mannengroep, zo zeg. Om nou over een boyband te spreken, gaat weer een beetje te ver. Maar Timeless kwam uit Nederland. Where is the Love? Dat is een grote top 10 hit in april 1994. 13 weken in de lijst en ze kwamen tot nummer 8. Dus. Ja, een lekker disco duo voor de variatie. En een keer ook een plaatje uit de jaren 90. Misschien dat we dat in de toekomst wel vaker gaan doen. Want in de jaren 90 zijn ook lekkere disco dansplaatjes gemaakt. Dus. Ja, dan een beetje oude bende natuurlijk op de radio. Maar ja, misschien is het ook even tijd voor nieuwe muziek. En dat kan kloppen. We hebben daar wel even tijd voor. Het gaat namelijk over Suzanne en Freek. Zij brengen op 13 november hun nieuwe album getiteld Pijnstiller uit. De gelijknamige single die is ook al uit. Vandaag overal te horen. Suzanne en Freek die zeggen met het album, ja, dat is ontstaan in een periode waarin ons leven plots een andere richting nam. Duo maakt in mei vorig jaar bekend dat Freek uitgezaaide longkanker heeft en ongeneeslijk ziek is. Ze zeggen, muziek gaf ons daarin houvast. Iets waar we steeds naar terugkeerden om woorden te geven aan wat we voelden. En volgens het zangduo hebben de gebeurtenissen van de afgelopen anderhalf jaar een plek gekregen in de 10 nummers die op het album staan. Liefde, nieuw leven, mooie momenten, moeilijke dagen en soms het verlangen om de tijd even stil te zetten, aldus Suzanne en Freek. Nou, Pijnstiller is de 3e single van het album. Eerder verschenen al de nummers Niemand en Halverwege. Nu als nieuwe muziek in Aalsmeer benijd, de nieuwe single van Suzanne en Freek. En die heet dus Pijnstiller.
1: Dit is nieuwe muziek op Radio Aalsmeer.

Nieuwe single van Suzanne Freek. En die heet Pijnstiller. En hun nieuwe album komt volgende maand uit. Dat zal zijn op 13 november. Dat album heet ook Pijnstiller. En nu hoorde je dus hun nieuwe single. En die heeft dezelfde titel. Dan is het nu tijd voor de Aalsmeerse popquiz. Gisteravond vond in de beach in Aalsmeer de grote show- en entertainmentavond plaats. Waarin diverse rondes gespeeld werden. Met diverse onderwerpen. Rode draden, zo zeg. En er is ook dan ook een individuele ronde. Een soort moment van hoedje op, hoedje af. En daarin werd Hitster gespeeld. Een fragment was er te horen. En het volgende fragment, ja, was dat ouder of nieuwer? Ouder je hoedje op, nieuwer je hoedje af. En zo bleef er uiteindelijk weer één iemand over die mooie prijzen won. Beschikbaar gesteld door de vishandel Veerman uit Ovelia. En er waren natuurlijk ook nog veel andere rondes te spelen. Eén daarvan was 3-in-1. Het spelletje wat wij ook regelmatig op de radio spelen hier in Aalsmeer bij Night. Daarin worden drie fragmenten of drie platen gedraaid. En daar moet één overeenkomst boven water komen. Wat hebben die drie plaatjes gemeen? Nou, laten we vanavond dat spelletje ook nog maar weer een keertje doen. Dus ik ga ze niet af of aankondigen, die platen. Ik hou de fragmenten lekker kort, want het zijn vrij oude fragmenten. En vooral ook vrij herkenbare fragmenten. Dus. Wel nu, laten we beginnen. Dit is dan Pop Quiz Plaat. Nummer

0: En dat waren ze. De drie fragmenten uit de Aalsmeer eerste popquiz. Hij was deze keer niet zo heel moeilijk. Dat waren ze gisteravond ook niet. Alhoewel, het publiek zo vond dat hier en daar nog wel een beetje moeilijk. Sommigen zeiden, dat was hartstikke makkelijk. Ja, goed. Zo is er voor elk wat wils tijdens de Aalsmeerse popquiz. Een grote show en evenementenavond. Gisteravond was die in de beach in Aalsmeer. En er komt dit jaar nog wel weer een nieuwe editie. Dus. Voor nu speelden we de Aalsmeerse popquiz op de radio. En we begonnen met Michael Jackson en Don't Stop Till You Get Enough. Een plaat uit september 1979 kwam toen tot nummer 2 in de Nederlandse hitparade. Daarop volgend, popquizplaat nummer 2 kwam van Queen, Don't Stop Me Now. Uit februari 1979 kwam tot nummer 14. En als derde zojuist gehoord Fleetwood Mac. En dat heette kortweg gewoon Don't Stop. Uit juni 1977 kwam tot nummer 5. Nou ja, de overeenkomst is duidelijk. Don't Stop was het van Fleetwood Mac. Don't Stop Me Now van Queen. En Don't Stop Till You Get Enough van Michael Jackson. Don't Stop was de rode draad. Vind je dit een leuk spelletje? En wil je wel zo'n hele avond meemaken? Zo'n avond zoals gisteravond? Stuur dan even een mailtje naar aalsmeersepopquiz@gmail.com. En dan krijg je alle informatie vanzelf thuis. Dus aalsmeersepopquiz@gmail.com.
1: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Nederlandse scheepsbouwer Damen eist een compensatie van bijna 4,7 miljard euro van de Duitse regering voor het schrappen van een opdracht. Eind juni annuleerde het Duitse ministerie van Defensie een bestelling van 6 fregatten. Volgens Damen gebeurde dat volkomen onverwacht. Het bedrijf had toen al veel kosten gemaakt. Volgens de Duitse regering duurde de bouw van de fregatten te lang en liepen de kosten uit de hand. Damen stelt dat de Duitsers contractbreuk hebben gepleegd. In het Verenigd Koninkrijk is opnieuw een man opgepakt die plannen zou hebben gehad voor een aanslag op een luchtmachtbasis. Het is een man van 27 met de Brits-Iraanse nationaliteit. De vliegbasis bij Fairford zou het doelwit zijn geweest. De Britse politie hield zondag al 5 andere mannen aan in de buurt van de basis. Zij zijn op borgtocht vrijgelaten. In Nepal zijn 15 lichamen geborgen van bergbeklimmers die zondag waren bedolven onder een lawine. Die trof het basiskamp op de berg Himlung Himal, die ruim 7000 meter hoog is. In het kamp vlak bij de grens met Tibet waren berggidsen en koks bezig met voorbereidingen voor het komende klimseizoen. Zondag waren al 2 lichamen geborgen en nu staat het dodental dus op 15. Er zijn geen overlevenden gevonden en er wordt nog 1 persoon vermist. Schippers in het oosten van het land moeten zelf inschatten of ze nog kunnen varen in de rivieren. Rijkswaterstaat kan minder vaak informatie doorgeven over het waterpeil.
3: Nou, onze patrouillevaartuigen hebben een diepte van 1,25 meter nodig om die metingen uit te kunnen voeren. En zowel in de Waal als in het IJssel en een aantal andere plekken is de waterstand lager. Dus kunnen we dat niet meer meten op die manier.
2: De branchevereniging voor de binnenvaart vindt het zorgelijk dat schippers nu op zichzelf zijn aangewezen. Het is onduidelijk wanneer het waterpeil weer zal stijgen. Het weer. Vanavond opklaringen. Vannacht vooral in het binnenland nevel of mist. Het koelt af naar 8 graden. Ook morgenochtend mistig. Later meer zon, maar ook wolken. En het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Aalsmeer.
4: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
1: Altijd bij jou in de buurt.
4: Yeah, yeah. Aalsmeer by night. Met Meindert van der Zwaard.
5: Aalsmeer by night. Radio Aalsmeer. Meindert van der Zwaard.

0: Queen hoorde je. En Bend and Break. Dat was een plaat uit juli van het jaar 2005. Goedenavond.
1: Aalsmeer by Night.
0: Van harte welkom bij uur nummer 2 van Aalsmeer by Night. Jouw late night radio show op de donderdagavond. Ook vanavond weer live vanuit de Radio Aalsmeer cockpit. Vanuit het gebouw De Oude Veiling, vanuit de nieuwe studio.
1: Alles meer bij een night.
0: Tenminste, nieuw. Ja, we zitten hier alweer een maand of 13 ondertussen. Het is vandaag natuurlijk 1 oktober, dus begin september vorig jaar hebben we onze intrek genomen. Prachtig mooie studio. En we gaan het binnenkort nog wel even vieren, want Radio Aalsmeer bestaat ook, je hebt het niet van mij, 35 jaar al.
1: Alles meer bij een night.
0: Dus dat zoveelste, het zevende lustrum zo gezegd, dat gaan we binnenkort vieren voor iedereen die daar belangstelling voor heeft. Dus. Maar je hebt het niet van mij, vertel het niet door, het is nog een beetje geheim.
1: Alles meer bij een night.
0: Ja, Keen, Bend and Break. Ze braken door in 2004 met Somewhere Only We Know. Daarna kwamen nog Everybody's Changing en Bad Shaped en This Is The Last Time. En Bend and Break was hun vijfde hit in Nederland uit juli van het jaar 2005. Zo dadelijk in dit uur nog de muziekgeschiedenis. En we gaan nog oud en nieuw vieren en allemaal leuke dingen. Nu eerst Lady Gaga met haar Pokerface.

Ma Baker. Oh, dat is een ander liedje. Zo'n Boney M. Dit was ons aller Lady Gaga. Was haar tweede hit in Nederland. Eerst scoorde ze al een nummer 1 hit in januari van het jaar 2009 met Just Dance. Daarmee brak ze door in Nederland. En twee maanden later kwam deze Pokerface. Die kwam ook gewoon op nummer 1. Dus twee nummer 1 hits achter elkaar. Dat is toch mooi om zo te debuteren, zo zeg. Nou, we zijn nog lang niet van daar af voor. Paparazzi werd een grote hit. Bad Romance. Telefoon, wat ze samen maakte met Beyoncé. Alejandro was natuurlijk. Born This Way. En ondanks natuurlijk nog samen met Bruno Mars. Die With A Smile van augustus 2024. En het prachtige Always Remember Us This Way draaien we nog regelmatig in Aalsmeer Easy. Het programma wat aan het eind van deze avond tussen 11 en 12 ook nog uitgezonden wordt hier op Radio Aalsmeer. Met de beste easy listening, soft soul, rock ballads en jazzy classics. Wel nu, dat is pas vanavond. Eerst Aalsmeer by Night nog maar eens tot een goed eind weten te brengen. Zo dadelijk dus ook nog de muziekgeschiedenis en oud en nieuw. Maar nu eerst even een kijkje in de hitparade van vandaag.

0: uit de hitparade van vandaag. Cat's Eye. Het nummer heet Animal. Vorig jaar was Ed Sheeran in Mexico voor een verrassingsoptreden in de hoofdstad Mexico-stad. En daar ontdekte de Britse singer-songwriter bij toeval het nummer Gnarly van Cat's Eye. Op zich niet zo bijzonder, waren het niet dat Ed meteen enthousiast werd van die track. Hij zocht contact, vertelde dat hij fan was en dat hij graag muziek voor Cat's Eye wilde schrijven. En dat is een jaar later gebeurd. En het resultaat is dit Animal, wat je zojuist hoorde. De track die staat ook op de nieuwe EP, getiteld Wild. En die kwam 14 augustus uit. En op 11 september gaf Cat's Eye, die overigens ontstond uit de Amerikaanse talentenjacht, de debut Dream Academy. En Cat's Eye die gaf dus 11 september een concert in de Ziggo Dome in Amsterdam. En dit Animal nummer wat je zojuist hoorde is na Gabriella uit 2025 de tweede hit voor Cat's Eye in Nederland. Geschreven dus onder andere door Ed Sheeran. Die wilde zich daar ook weer even bij tegenaan bemoeien. Prima. Het levert in elk geval wel een grote hit op. Aalsmeer benijd tot 11 uur vanavond. En nu muziek van Céline Dion. Ze is nog steeds bezig om concerten te geven in Paris, de France.
1: I get wings to fly. Oh, I'm alive.
0: Dit is ook een van haar succesnummers. Die ze vertolkte tijdens haar optredens. En nog steeds doet trouwens. Céline Dion, dit is I'm Alive.

Celine Dion. En I'm Alive. Ja, ze is weer, eigenlijk weer helemaal terug. Ze heeft haar comeback gemaakt op het podium in Nanterre. Een voorstad van Parijs. Op 30 maart dit jaar. De 58ste verjaardag van Celine. Toen had ze al 10 concerten aangekondigd. In september, oktober. En vanwege de overweldigende vraag is dat aantal uiteindelijk nog uitgebreid tot 16 concerten. En die zitten allemaal tussen 12 september en 17 oktober in. Dus het is vanaf nu nog tot 17 oktober te zien. En daarbovenop komen ook nog eens 10 concerten in mei volgend jaar. En die vinden allemaal plaats in de Plenitude Arena. Voorheen bekend als La Défense Arena. Op 8 maart 2020 had Celine voor het laatst een openbaar concert gegeven. En daarna volgden de corona-lockdowns. En haar diagnose met het Stiff Person Syndrome. SPS, zo gezegd. Dat is een neurologische aandoening waarbij iemand plotseling helemaal kan verkrampen. En bij haar eerste grote concert in 6,5 jaar tijd is de zangeres duidelijk zenuwachtig. En dat slaat soms ook op haar stem. Maar desondanks bezorgde ze in september de 30.000 fans in de arena. Waaronder Michelle Obama, die was erbij. Shania Twain, Oprah Winfrey. Het was een onvergetelijke avond. Ik zag onlangs een post van Chantal Jansen voorbij komen. Die was er ook helemaal van ondersteboven. Nou ja, hoogtepunten op die avond, of die avonden, zijn haar vertolkingen van de nummers All By Myself en Pour Que Tu M'Aimes Encore. En natuurlijk kan dan ook haar grootste hit My Heart Will Go On niet ontbreken tijdens dat concert. Celine Dion, een hele concertreeks afgelopen maand en komende maand nog tot 17 oktober. En volgend jaar in mei staat ze weer in Nanterre, een voorstad van Parijs. Zo dadelijk is het tijd voor de Top 40 Classic. Het programma wat morgenmiddag wordt uitgezonden hier op Radio Aalsmeer tussen 3 en 6 uur 's middags. Vorige uur zijn we begonnen met een rijtje nummers die opnieuw binnenkwamen in de Nederlandse hitparade. Als voorbeeld hadden we bijvoorbeeld So Incredible van Ilse de Lange, die na 18 jaar opeens weer in de top 40 staat. Dus nou, zo zijn er een aantal platen al voorbij gekomen. En ik heb er nog een paar. Ik denk, laat ik deze ook eens even aan je horen. Een plaat die ook 2 keer gewoon in de hitparade terecht kwam. The Rolling Stones. Dit is Painted Black. MUZIEK

0: Ze scoorde 2 maal een nummer 1 hit. The Rolling Stones met dit nummer. En dat nummer heette Painted Black. De eerste keer dat dat in de hitparade stond, dat was in mei 1966. Kwam dus op nummer 1. Maar toen begin jaren 90 Veronica de serie Tour of Duty uit ging zenden. Ja, daar zat deze titelsong bij, Painted Black. Dat was de openingstune zo zeg, van dat programma. En dat werd zo populair dat het nummer gewoon weer opnieuw in de hitparade kwam in 1990. En toen wederom een nummer 1 hit scoorde. Vorig uur en dit uur een aantal plaatjes voorbij laten komen die gewoon 2 keer in de hitparade kwamen. En dat kan dus omdat het gebruikt wordt voor een televisieserie of voor een reclame. Het kan ook zijn dat je komt te overlijden, onlangs Dolly Parton dus. En eerder dit jaar Michael Jackson, maar dat was weer vanwege zijn biopic, zo gezegd. De film. Dus allemaal diverse redenen waarom platen soms gewoon voor de 2e keer als re-entry binnenkomen in de Nederlandse hitparade. Over Nederlandse hitparade gesproken.
1: Top 40 Classic.
0: Morgenmiddag zit onze eigen Frank Bunnik er weer klaar voor vanaf 3 uur met de Top 40 Classic. Elke week neemt Frank een vrijwel willekeurige Top 40 lijst, trekt hij uit de kast als het ware. En hij kan putten uit ruim 60 jaar top 40 geschiedenis. De eerste top 40 kwam uit in 1965. Nou ja, en het duurt nog steeds voort. De lijst is nog steeds te horen. En Frank die gaat elke vrijdag terug in de tijd. Zo gaat hij morgenmiddag terug naar de top 40 van 10 april 1971. Dat is een tijdje geleden. En elke donderdagavond hier in Aalsmeer Benijd pikken wij alvast 1 van die 40 plaatjes eruit. En die draaien we voor je. Laten wij je horen onder de naam
2: Radio Aalsmeer.
1: Top 40.

dat was een plaat uit 1971, uit de top 40 van 10 april van dat jaar, door de Juan Bastos. Loop Die Love heet het nummer. Rutger van Barneveld heeft daar op die melodie ook nog eens een plaat meegemaakt. Zomer, Zon en Strand heet die dan. Maar dat is weer wat anders. Loop Die Love komt nieuw binnen. Morgenmiddag in de top 40 van 10 april 1971. Verder is de muziek te horen van Creedence Clearwater Revival. Ramses Shaffi, Lynn Anderson zit er allemaal bij. Brian Hyland, Van Morrison, Andy Williams, Petulia Clark, Tony Christie. Allemaal leuke muziek uit 1971. Cordie en de Rekels komt ook voorbij. Ronnie Tober, Oscar Harris, allemaal van Nederlandse bodem. Maar ook Janis Joplin, Perry Como, Earth and Fire van Nederlandse bodem. The Walkers, Ike and Tina Turner, George Baker Selection. Allemaal leuke platen. Morgen te horen tussen 3 en 6. Hier op Radio Aalsmeer, de Top 40 Classic met Frank Bunnik. Mocht je nou denken, hé, dat vind ik leuk. Ik weet misschien ook nog wel een datum waarvan ik de Top 40 van toen zou willen terugluisteren. Nou, dat kan. Schrijf je suggestie in een mail. Stuur die naar frank@radioaalsmeer.nl. frank@radioaalsmeer.nl. Schrijf daar de datum en misschien ook een leuke anekdote, een leuk verhaal waarom je die lijst zou terug willen horen. Vanwege een leuke gebeurtenis, leuke vakantieherinneringen. Maakt allemaal niet uit. Zet het op papier naar frank@radioaalsmeer.nl en dan gaat Frank er binnenkort mee aan de slag.

elke keer weer mooi. Hoe vaak je hem ook draait. John Miles en Music. Die komt voor in het rijtje platen die twee keer in de Nederlandse hitparade gestaan heeft. Eén keer in april 1976. Toen kwam het tot nummer 2 in de Nederlandse hitparade. Maar gewoon ijskoud.

In maart 1982 was het gewoon nog een keer een hit. Gewoon 6 jaar later. En toen kwam het tot nummer 5. Nou ja, iets minder hoog, maar nou ja, toch voor een hit die 5 minuten duurt. En ja, het is ook mooi die wisselingen in tempo, zo gezegd, in de ritme en de instrumenten. Ja, John Miles heeft wel een mooi monument gemaakt met dit nummer Music van het album Rebel, zo gezegd. En ja, John Miles is helaas niet meer onder ons. Hij overleed in december 2021. En hij was natuurlijk bij het grote publiek bekend vanwege deze fantastische single getiteld Music. En die stond 2 keer in de hitparade. Daarvan hebben we meer voorbeelden laten horen. En straks in de 3e uur in Aalsmeer Benijd hebben we nog wel een paar van dat soort voorbeelden. Dan is het nu tijd voor de muziekgeschiedenis. In de muziekgeschiedenis nemen we de dag van vandaag. En het is vandaag 1 oktober. De laatste 3 maanden van de maand. Het is kerst voordat je het weet. We gaan dan even kijken in de muziekgeschiedenis waar wat er allemaal in het verleden gebeurde in de muziekindustrie. Zo gaan we nu terug naar 1 oktober van het jaar 2003. Toen was voor het eerst op de televisie te zien De Bouwers. Ze zijn momenteel ook weer elke vrijdagavond te zien. De familie is inmiddels uitgebreid met een aantal zoons en aanhang. En die krijgen ook allemaal weer kinderen. Dus Frans is inmiddels opa geworden. Het is de 2e real life soap op de Nederlandse televisie. Werd toen ook al uitgezonden door RTL 4. En in de serie worden Frans Bauer en zijn gezin gevolgd bij de voorbereidingen eind oktober 2003 van zijn concerten toen in Ahoy in Rotterdam. Nou ja, dan kunnen we maar 1 plaat draaien natuurlijk. Als we toch even terug gaan kijken. Terug naar 2003. Het was ook de begintune van De Bouwers toen. Zijn grootste hit. Dit is Heb je even voor mij?

Fransje Bauer, heb je even voor mij. Nou ja, Fransje is natuurlijk Frans. Want hij heeft ook een zoon die Frans heet. Zo gaat dat generatie op generatie. Morgenavond weer te zien op NPO 1. De Bauers, een nieuwe fase. En zoon Jan is inmiddels vader geworden. En Frans is dus opa. Het is slechts 2 jaar na het einde van de vorige reality-serie over de volkszanger en zijn gezin. Maar toch blijkt in de Bauers een nieuwe fase dat er veel veranderd is in de levens van Frans, Mariska en hun 4 zonen. 3 van hen die hebben een nieuwe vriendin en nou ja, Jan die is dus vader geworden en Frans opa. Wij gingen even terug naar het jaar 2003. Eigenlijk was dit, heb je even voor mij, een B-kantje. Dat verscheen in oktober 2002 op de single Eens schijnt voor jou de zon. Maar ja, toen werd dat niet zo'n grote hit. Maar in november van het jaar 2003 werd het opeens een A-kant en de tune van de reality-serie. En toen scoorde Frans er gewoon een keiharde grote nummer 1 hit mee. De Bauers dus vanaf 1 oktober 2003 voor het eerst te zien op RTL 4. En van 1 oktober 2003 gaan we nu terug naar 1 oktober van het jaar 2011. Het nummer Body and Soul van Tony Bennett en Amy Winehouse kwam op 1 oktober 2011 nieuw binnen op nummer 32 in de Nederlandse top 40. Het nummer is een van de bekendste jazz standards die in 1930 door Johnny Green voor het eerst werd opgenomen. Deze versie is een van de laatste opnames van de Britse zangeres Amy Winehouse. Het nummer wordt opgenomen voor het album Duets 2 van Tony Bennett. Op dit album zingt Tony Bennett met diverse artiesten nummers uit het American Songbook repertoire. Het album haalt de eerste plek in de Amerikaanse Billboard 200. De uitvoering van Body and Soul van Tony Bennett en Amy Winehouse wint ook nog een Grammy Award. Het nummer komt in de top 40, hier in Nederland niet verder dan nummer 31. En het is eigenlijk na 2 weken alweer uit de lijst verdwenen.

0: Tony Bennett en Amy Winehouse. Prachtige Body and Soul. Kwam op 1 oktober van het jaar 2011. Vandaag precies 15 jaar geleden. Nieuw binnen op nummer 32 in de Nederlandse top 40. En tot zover de muziekgeschiedenis. We slaan de boeken dicht. Volgende week weer een nieuwe editie. Nu gaan we vuurwerk afsteken. Want het is tijd voor... 3, 2, 1.
1: Oud en nieuw.
0: Jazeker. Ja, dat vuurwerk, dat is nog een dingetje. Want komende oud en nieuw mag het niet meer afgestoken worden. Nou hebben we gelukkig de eerste zaterdag van de maand hier in Aalsmeer. Een prachtig vuurwerk aan de Westeinde Plassen, vlakbij de Watertoren. Maar wij hebben hier bij Aalsmeer Benijd elke donderdagavond zo rond deze tijd ook een prachtig vuurwerk hier in de studio. En dan vieren wij oud en nieuw. En dat doen we door een oude en een nieuwe plaat naast elkaar te leggen. En ook na elkaar te draaien op zoek naar de verschillen en de overeenkomsten. Nou, voor de oude plaat nemen we je even terug naar een disco-klassieker uit 1979. Het is een plaat van Anita Ward. Het nummer heet Ring My Bell. Het was eigenlijk een tienerliedje over kinderen die aan de telefoon praten. Producer Frederick Knight die had het aanvankelijk voor de jonge tienerzangeres Stacey Lettersall geschreven. Maar die wilde het niet. Nou ja, het werd de toen 22-jarige Anita Ward die een aangepaste tekst kreeg met een sexy inslag. Ring My Bell werd een grote disco-knaller voor Anita Ward. MUZIEK

We gingen terug naar 1979. Deze wereldhit van Anita Ward, Ring My Bell. Nummer 1 in de Verenigde Staten. Nummer 1 in Engeland. In ons land miste Anita op een haar na de nummer 1. Want het nummer I Was Made For Loving You, die disco knaller van Kiss, die stond bij ons wekenlang op nummer 1. Dus helaas voor Anita hier in Nederland geen nummer 1 hit, maar nummer 2. En dat was dus de oude plaat uit 1979. Nu 47 jaar later is er een nieuwe plaat. En die is van de Britse rapper uit Manchester, komt hij, die zich H noemt. Zijn artiestennaam is afgeleid van de Britse uitspraak van de eerste letter van zijn voornaam. Hij heet namelijk Harrison Armstrong. En de letter H, dat is H in het Engels. Hij trok de aandacht van de muziekindustrie na een reeks freestyles in clubs en discotheken. In 2017 bracht hij op 18-jarige leeftijd zijn debuut-EP On Your Mark uit. En in de Britse hitparade heeft de rapper inmiddels al zo'n 9 top 10 hits op zijn naam staan. Waaronder eentje met Ed Sheeran. En bij ons in Nederland maakt hij eigenlijk nu pas zijn debuut in de hitparade. De bel rinkelt voor H. Als nieuw in Oud en Nieuw. Dit is zijn versie van Ring.

0: We'll be right back. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Opticien Hans Anders stopt per direct met de verkoop van camerabrillen van Mera. Dat zegt het bedrijf tegen het ANP. De reden is de onrust die is ontstaan over de privacyrisico's van de zogenoemde gluurbrillen. Ze hebben een ingebouwde camera, maar die is nauwelijks zichtbaar. Mensen worden daarmee gefilmd zonder dat ze het weten. De Nederlandse scheepsbouwer Damen eist een compensatie van bijna 4,7 miljard euro van de Duitse regering voor het schrappen van een opdracht. De advocaten van het bedrijf hebben daarover een brief gestuurd naar Berlijn. Eind juni annuleerde het Duitse ministerie van Defensie een bestelling van 6 fregatten. Volgens Damen gebeurde dat volkomen onverwacht. Het bedrijf had toen al veel kosten gemaakt. Volgens de Duitse regering duurde de bouw van de fregatten te lang en liepen de kosten uit de hand. Dame stelt dat de Duitsers contractbreuk hebben gepleegd. Bij een Russische droneaanval in Kiev is een school geraakt. Op dat moment zaten meer dan 100 leerlingen en 60 medewerkers in een schuilkelder, zegt de politie. Bij de aanval raakte niemand gewond. Wel ontstond er een brand. Ook een belangrijke brug over de rivier de Dnieper werd getroffen. De ter dood veroordeelde Christa Pike leeft nog en krijgt zorg om haar leven te redden, zegt haar advocaat. De Amerikaanse vrouw van 50 zou gisteren in de staat Tennessee worden geëxecuteerd, maar dat mislukte. Ze wordt nu behandeld in een ziekenhuis in Nashville. De advocaat haalt uit naar het gevangenissysteem.
2: The state of Tennessee has shown us again that they are not capable of carrying out an execution consistent with basic human dignity. Last night was not just inefficient, it was cruel and it was torturous.
1: Er is een onderzoek geopend naar de mislukte executie. Voorlopig zijn andere executies in Tennessee opgeschort. Het weer. Vanavond opklaringen. Vannacht vooral in het binnenland nevel of mist. Het koelt af naar 8 graden. Ook morgenochtend mistig. Later meer zon, maar ook wolken. En het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer.
3: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd bij jou in de buurt.
3: Smear by night.

0: scoorde ooit 3 hits in Nederland, waarvan dit de grootste was. Tell It To My Heart. Plaat uit maart 1988, kwam toen tot nummer 1 in de hitparade.
1: Aalsmeer by Night.
0: Goedenavond. Van harte welkom bij uur nummer 3 van Aalsmeer by Night. Jouw late night radio show op de donderdagavond. Zoals elke donderdagavond, vaste luisteraars weten het. Tussen 8 en 11 uur.
1: Aalsmeer by Night.
0: En we zijn volgens mij elk uur nog met een nummer 1 hit begonnen. Eerste uur met Root Syndicate, Mockingbird Hill uit 1993. Nee, tweede uur niet. Dan draaiden we Keen met Bend & Break. Nou, die kwam niet hoger dan nummer 27. Maar Taylor Dane dus wel. Met dit Tell It To My Heart uit 1988.
1: Alles meer bij een night.
0: Daarna scoorde ze ook nog met Prove Your Love, een top 10 hit. Kwam tot nummer 6, top 10 hit. En 1993, oud Barry White nummer Can't Get Enough of Your Love, kwam toen tot nummer 8.
1: Alles meer bij een night.
0: En daarna nooit zoveel meer van Taylor gehoord. Ja, Leslie Wunderman, zo heette ze eigenlijk. Taylor Dane was haar artiestennaam daar. Ze is inmiddels ook alweer 64 jaar. Dus misschien tijd voor een nieuwe hit. Je weet het maar nooit. Aalsmeer by Night met nu Stephen Tintin Duffy.

Toch een soort moment van eendagsvlieg, zou je denken. Deze Stephen Anthony James Duffy, ook wel bekend als Tintin, dat was zijn bijnaam. Kuifje, zogezegd. Stephen Tintin Duffy. Deze Engelse muzikant, zanger en songwriter was, en ik denk dat weinig mensen dat weten, een van de oprichters, zanger en bassist van Duran Duran in de eerste jaren. Tussen 1978 en 1979. Hij ging verder als soloartiest. Ja, hoe zat dat dan? Nou ja, hij studeerde aan een school. En daar ontmoette hij John Taylor. En samen met John's jeugdvriend Nick Rhodes vormden ze dus de groep Duran Duran. En Taylor was de gitarist. Later overgestapt op basgitaar. En Nick Rhodes, die speelde synthesizer. Terwijl Stephen Duffy was de zanger, de tekstschrijver en de bassist van de band. En toen, later, toen ze de school verlieten, verliet Stephen Tintin Duffy ook de band, zo gezegd. Maar solo scoorde hij dus een hit met dit nummer, Kiss Me, uit mei van het jaar 1985. Het werd niet zo'n heel grote hit, kwam tot nummer 28, maar goed. Altijd weer leuk om hem weer even terug te horen. Zo dadelijk, de platen zijn verhaal met Bart van Leeuwen. Eerst weer even een kijkje in de hitparade van vandaag.

0: uit de hitparade van vandaag. Deze single van Roxy Dekker. En die heet Bare Minimum. Ondanks dat Roxy in het Nederlands zingt, hebben haar liedjes vaak Engelse titels. Dat geldt ook dus voor deze nieuwste hit, Bare Minimum. En die single verscheen gelijktijdig met haar album Superstar getiteld. 8 nieuwe liedjes staan daarop. Waaronder uiteraard ook de hit Superstar. En Bare Minimum is inmiddels alweer de 14e hitnotering voor Roxy. De helft daarvan, die hebben Engelse titels. Sugar Daddy bijvoorbeeld. Ja, goed. De rest zoek je ook maar even op. Het was een drukke maand. Afgelopen maand september voor de 21-jarige Amsterdamse. Want ze stond op donderdag 3, vrijdag 4 en zaterdag 5 september in een uitverkocht Ziggo Dome in Amsterdam. En bovendien kondigde ze ook nog een concert aan in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. Volgend jaar, 2027, nou, en dat was in een paar minuten uitverkocht. Dus. Roxy Dekker uit de hitparade van vandaag dus, met haar single Bare Minimum. Dan is het nu tijd voor De Platen Zijn Verhaal met Bart van Leeuwen. Bart is hier elke week, zo tussen 10:15 en 10:30, met een verhaal. Horende bij een bepaalde plaat. En het is aan jullie, elke week weer, om te raden over welke plaat het gaat.
1: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
2: Ik kwam haar tegen in een club in het oude gedeelte van Soho in Londen. Je weet wel, zo'n club waar ze alleen maar dure champagne drinken. Ze kwam naar me toe en ze wilde met me dansen. Ik vroeg nog hoe ze heette en met haar donkerbruine stem gaf ze me haar naam. Ze spelde hem zelfs nog even voor me. Nou ben ik niet de sterkste man ter wereld, maar toen ze me beetpakte brak ze bijna al mijn botten. En er was iets raars met haar stem. Die paste totaal niet bij haar vrouwelijke manier van lopen. Nou ja, we hadden een geweldige avond samen. We dronken champagne en we dansten de hele nacht onder het flauwe schijnsel van de lampjes in de club. Totdat ze me op een gegeven moment op haar schoot trok en vroeg waarom ik niet mee met haar naar huis ging. Nou, ik ben ook zeker niet de meest romantische man ter wereld, maar toen ik in haar ogen keek, viel ik bijna voor haar. Ik werd er onzeker van en ineens werd het me allemaal te veel. Ik duwde haar van me af, ik rende naar de deur, maar onderweg struikelde ik. En daar lag ik, gestrekt op de vloer. Terwijl ik opkrabbelde, keek ik recht in haar ogen. En zij in de mijne. Ach ja, ik was nog jong. Ik was nog maar net het huis uit en ik had nog nooit een echte vrouw gezoend. Hoe kon ik nou nee zeggen toen ze me bij mijn hand pakte en in mijn oren fluisterde? Lieve jongen, vanavond maak ik van jou een echte man, zei ze. Ja, wat moest ik nu? Ik ben dan misschien niet de meest stoere man ter wereld. Maar ik weet wel wie ik ben en ik weet wat ik wil. En ik ben blij dat ik een man ben. Net als zij.

Je hoorde Lola, een plaat van de Kings in de jaren 70 was dat. En in juni van dat jaar kwam het tot nummer 1 in de Nederlandse hitparade. Ja, het was nogal een controversieel nummer qua tekst. Het liedje gaat over een jongeman die in een nachtclub een vrouw ontmoet die een man blijkt te zijn. Travestie was toen eigenlijk nog nooit zo expliciet een onderwerp in een liedje. En veel radiostations hadden daar moeite mee om het te draaien op de radio. Bij de NCRV kwam die plaat daarom nog wel op een zwarte lijst te staan. Tegenwoordig kan het wel weer, of eigenlijk misschien ook wel weer net iets minder. We hoorden de afgelopen weken toch geluiden dat de acceptatie van onder andere travestie, dat dat minder wordt. Een zorgelijke ontwikkeling, als je het mij vraagt. Dus daarom dachten Bart en ik, laten we dit nummer nog eens onder de aandacht brengen. Bovendien was het twee keer een grote hit in Nederland. De Kings scoorden met Lola twee keer de nummer 1 hit. Het origineel hoorde je zojuist. Het kwam uit augustus 1970. Maar 10 jaar later werd het live gewoon weer een nummer 1 hit. Uit november 1980. En het hoorde bij het verhaal gelezen door Bart van Leeuwen. Bart, dankjewel voor deze editie. Een mooie editie. Diepgaande editie. Volgende week donderdag hopen we je weer te mogen aanhoren met de plaat en zijn verhaal. Zo tussen 10:15 en 10:30 hier op Radio Aalsmeer.

Desiree en D-Rock. Samen Two Brothers on the Fourth Floor. En het nummer Dreams Will Come Alive. Ja, Desiree. Momenteel wordt op NPO 3 de documentaire serie 90s Dance herhaald. Afgelopen vrijdag werd de aflevering over Two Brothers on the Fourth Floor uitgezonden. Dat is vrij toevallig, want een dag later stond Desiree centraal in het programma Beste Zangers. Het hele leven van de inmiddels 56-jarige voormalig Two Brothers on the Fourth Floor zangeres kwam voorbij in het programma. Van haar deelname aan de Soundmix Show in 1989 tot het onvermijdelijke afscheid van Two Brothers on the Fourth Floor vanwege de ziekte van D-Rock. Hij stond een half jaar geleden voor het laatst met Desiree op het podium, omdat het door D-Rock's ziekte van Parkinson steeds moeilijker werd om op te treden. Het televisieinterview van Desiree en D-Rock op 28 november 2025, vorig jaar dus, bij Carrie op vrijdag, vormde voor Zoe Levi de inspiratie om een Nederlandse tekst te schrijven op de grootste hit van Two Brothers on the Fourth Floor, Never Alone. Haar optreden behoorde samen met de optredens van Clouseau en Yves Berendsen tot de hoogtepunten van de

0: draaiden we muziek uit de jaren 70, 80 en vanavond ook een keertje uit de jaren 90. Nu, in de Tandenpoets Dansplaat, gaan we eens even kijken wat er momenteel populair is in de clubs en discotheken. En dat doen we deze week met een plaat van Axwell en Bon. Het nummer Whatever Turns You On. Ja, als je Axwell een beetje kent, dan weet je hoe zijn muziek klinkt. Mix van euforische, energieke, ja, producties. En in dit geval voortgestuurd door Bon's meeslepende zang. Deze samenwerking is een van de meest opwindende releases van de afgelopen tijd. En brengt twee artiesten samen die verbonden zijn door hun gedeelde Zweedse roots. En ze hebben ook beide passie voor het verleggen van de grenzen van de elektronische muziek, zo zegt. En Axwell zegt over dit nummer: ja, dit nummer broeide al een tijdje in mij. Het was een waar genoegen om met Bon samen te werken. We hebben hetzelfde instinct voor hoe een plaat moet klinken. En Whatever Turns You On is precies dat. Iets dat goed en levendig aanvoelt. Ik kan niet wachten om het live te spelen. Nou, dat heeft hij ondertussen al een paar keer gedaan. Op festivals afgelopen zomer. En op de dansvloeren is dit Whatever Turns You On ook wel een grote hit. En als een van de drie leden van de Swedish House Mafia, een van de meest iconische acts in de geschiedenis van de dancemuziek, heeft Axwell zich inmiddels wel gevestigd als een van de bepalende krachten in de elektronische muziek. Wel nu, we gaan de dansvloer op. De Tandenpoets Dansplaat van deze week. Van Axwell en Bon, dit is Whatever Turns You On.
1: Op deze potje kan ik de hele nacht weer dansen.

0: klaar.
1: En klaar, zo is het. Je hoorde de Snollebollekes en het nummer Vrouwkes. Afgelopen donderdag was Rob Kemps te gast in het programma Casa di Bo op RTL 4. Samen met Vivien van van Ansem. Vivienne van den Ansem. Ja, Vivienne van den Ansem. Moeilijk. Maar ja, RTL 4 die zendt momenteel het vierde seizoen uit van het praatprogramma. Waarin presentator Bo van Erven Dorens telkens twee gasten ontvangt. In zijn optrekje aan het Lago Maggiore in de Italiaanse stad Verbania. En in de afgelopen uitzending van afgelopen donderdag waren Rob Kemps en Vivienne van den Ansem te gast. Lang niet iedereen weet dat die laatste twee top 10 hits gescoord heeft. Dat deed zij rond de kerstdagen van 2005 en 2006. Toen zij samen met Chris Silos het Nickelodeon-programma Ed Nick presenteerde. En samen met de meiden van Kus haalde zij toen de top 40 met de nummers Wat ik wil met Kerstmis ben jij. Waar zou dat nou een vertaling van zijn geweest? En kon het elke dag maar Kerstmis zijn? En daarnaast haalde Vivienne ook nog twee keer de top 40 als lid van de cast van Zoep. De kinderserie waarin zij de rol van Elise Pardoel speelde. En tegenwoordig is Vivienne vooral bekend als presentatrice van RTL Boulevard. Maar ze vertelde aan Bo dat ze in de toekomst graag weer meer zou willen acteren. En verder vertelde ze onder meer openhartig over het herseninfarct van een van haar vriendinnen. En over de impact die de moord op Peter R. de Vries in 2021 heeft gehad op het team van RTL Boulevard. Vivienne van den Ansem dus, of Ansem. En ook Rob Kemps zat in dat programma. Naast zijn optredens met Snollebollekes staat Rob ook in het theater met een programma over de Belgische chansonnier Jacques Brel. En in Casa di Bo vertelde hij dat dat een perfecte afwisseling biedt. Hij biecht op dat hij zelf niet het type is om drukke concerten zoals die van Snollebollekes te bezoeken. Maar noemde het Snollebollekes publiek wel het beste publiek dat er is. Omdat het enthousiasme en interactie feitelijk deel uitmaakt van de act. En verder vertelde Rob nog over het vaderschap na zijn breuk met Mirjam Swinkels. En over zijn bewogen zomer van 2025. Want toen maakte hij samen met zijn nieuwe partner Stephanie Klaver een huwelijksreis naar de Marquesse-eilanden, waar Jacques Brel begraven ligt. En terwijl zijn moeder in een hospice op sterven lag, was dat, ja. Zij overleed uiteindelijk een dag nadat Rob en Stephanie terugkeerden in Nederland. Het programma Casa di Bo kan je terugkijken via Videoland. Aalsmeer benijd nog tot 11 uur vanavond. Nou, het laatste onderdeel wat we altijd doen in de uitzending is de verjaardagskalender. Waarin we kijken welke muzikanten er jarig zijn vandaag.
2: Ik weet dat jij vandaag verjaart. Dus heb ik voor een cadeautje gespaard. En nu wens ik jou een gelukkige verjaardag.
1: Wij feliciteren onder andere Howard Hewitt. Hij is de zanger van Shalamar. Bekend van hits als The Second Time Around en A Night to Remember. En natuurlijk ook deze. Dit is I Can Make You Feel Good.

0: De verjaardagskalender. Wie zijn er jarig vandaag?
1: Nou, wij feliciteren dus de zanger van Shalamar, Howard Hewitt. Hij is vandaag 71 jaar geworden. Van harte gefeliciteerd. Wij feliciteren ook Julie Andrews, Engelse actrice. Maar volgens mij zingt zij ook in de film The Sound of Music, als ik het wel heb. Ik kan er natuurlijk naast zitten. Maar goed, dat we, zo feliciteren wij gewoon een willekeurig aantal wat mensen. Niet alleen uit de muziekindustrie. Wij feliciteren ook Anna Drijver bijvoorbeeld, Nederlandse actrice. En zij is ook de stem van een bouwmarkt waarvoor ze reclamespots inspreekt. Nou ja, goed. En wij feliciteren Michael Righiera, die we kennen van de band Righiera.

0: vandaag.
1: Wij feliciteren Michael Rivera. Hij is 65 jaar geworden. Rivera scoorde in augustus 1983 een grote hit met Vamos a la Playa. Kwam toen tot nummer 2 in de Nederlandse hitparade. En dit was de opvolger een paar maanden later in februari 1984. No Tengo Dinero werd ook een top 10 hit. Kwam tot nummer 10 zelfs. En Michael Rivera die kennen we ook van de band La Bionda. Van het nummer One For You, One For Me. Die had ik ook wel kunnen draaien natuurlijk. Nou goed, andere keertje dan maar weer. Michael Rivera dus, 65 jaar geworden, van harte gefeliciteerd. Feliciteerde net al Julie Andrews, Engelse actrice uit The Sound of Music. Zij is vandaag 91 jaar geworden, van harte gefeliciteerd. En Anna Drijver trouwens 43, had ik ook nog niet vermeld. We feliciteerden ook nog Rob Davies, de ex-gitarist van Mert onder andere, 79 jaar. Theresa May, ex-premier van Engeland, is ook jarig vandaag, 70 jaar. En wij feliciteren ook Dan Carity, de Amerikaanse choreograaf, met zijn 50ste verjaardag. Is hij altijd nog panellid van Got Talent, zo gezegd? Ja, toch? Nou, van Nederlandse bodem feliciteren wij ook nog Kim Lian van der Meij. Nederlandse zangeres. Zij is vandaag 46 jaar geworden. Van harte gefeliciteerd. Meer verjaardagen. Want er zijn er meer jarig vandaag op 1 oktober. En daar besteden wij dan weer aandacht aan het programma wat zo dadelijk uitgezonden wordt hier op Radio Aalsmeer. Na het nieuws van 11 uur. Aalsmeer Easy. Lekkere, rustige muziek tot aan middernacht. Dat dus zo dadelijk. Dit programma is afgelopen. Ja, het is 11 uur. We gaan ermee ophouden. Maar goed nieuws, volgende week donderdag zijn we er weer. Luister je dan ook weer. Mooi. Vreugde alom. Hopelijk ben je deze uitzending goed doorgekomen. En denk je nou, misschien wel leuk om volgende week weer te luisteren. Hartstikke fijn. Hartstikke leuk. Ik nodig je van harte uit om erbij te zijn. Volgende week donderdag, 8 oktober, leven we dan. Vanaf 8 uur hier weer op Radio Aalsmeer. Nieuwe aflevering van jouw Late Night Radio Show. Aalsmeer by Night. Wij gaan afronden. Zo dadelijk het nieuws van 11 uur. Maar zet je radio niet uit. Want straks na dat nieuws van 11 uur hebben we ook nog Aalsmeer Easy. Lekkere rustige muziek tot aan middernacht. Dus ik zou zeggen,
2: tot zometeen.
0: Uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Europese Commissie is geïrriteerd over opmerkingen van minister Van Weel van Justitie en Veiligheid. Die zei vanochtend dat de commissie betalingen aan Sierra Leone heeft stopgezet, omdat dat land niet meewerkt aan het uitleveren van de drugscrimineel Bolle Jos. Volgens de Europese Commissie is dat niet de reden, maar heeft Sierra Leone administratieve fouten gemaakt. Jos L. heeft nauwe banden met de machthebbers van Sierra Leone, onder wie de president. Het land houdt hem al langer de hand boven het hoofd en daarom wil Van Weel dat de commissie daar iets tegen doet. De Nederlandse scheepsbouwer Damen eist een compensatie van bijna 4,7 miljard euro van de Duitse regering voor het schrappen van een opdracht. De advocaten van het bedrijf hebben daarover een brief gestuurd naar Berlijn. Eind juni annuleerde het Duitse ministerie van Defensie een bestelling van 6 fregatten. Volgens Damen gebeurde dat volkomen onverwacht. Het bedrijf had toen al veel kosten gemaakt. Volgens de Duitse regering duurde de bouw van de fregatten te lang en liepen kosten uit de hand. Damen stelt dat de Duitsers contractbreuk hebben gepleegd. In het Verenigd Koninkrijk is opnieuw een man opgepakt die plannen zou hebben gehad voor een aanslag op een luchtmachtbasis. Het is een man van 27 met de Brits-Iraanse nationaliteit. De vliegbasis bij Fairford zou het doelwit zijn geweest. De Britse politie hield zondag al 5 andere mannen aan in de buurt van de basis en zijn op borgtocht vrijgelaten. In de Nations League heeft Nederland vanavond gelijk gespeeld tegen Griekenland. In Thessaloniki werd het 2-2. In de eerste helft speelde Oranje zwak en stond Nederland achter met 2-0. Maar na de rust scoorden Van Dijk en Reinders en eindigde de wedstrijd in een gelijkspel. Dan het weer, vanavond opklaringen. Vannacht vooral in het binnenland nevel of mist. Het koelt af naar 8 graden. Ook morgenochtend mist, later meer zon, maar ook bewolking. Het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer.
2: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd bij jou in de buurt.
4: Yeah, yeah. Aalsmeer Easy.
2: Met Meindert van der Zwaard.
0: Aalsmeer Easy. Lekkere, rustige muziek tot aan middernacht.

0: Goedenavond. Van harte welkom bij Aalsmeer Easy. Lekkere rustige muziek tot aan middernacht. Met de beste easy listening, soul, soft soul, rock ballads, jazzy classics. En zo hier en daar een uitstapje naar de country, de blues, de reggae, soms wat Nederlandstalig. Het komt allemaal weer voorbij. Muziek uit de jaren 60, 70, 80 en 90, de jaren 0, 10 en 20. Het zit er allemaal in vanavond. En we begonnen dit uur met een plaat van Sinead O'Connor, Nothing Compares to You. Een plaat uit 1990. Origineel, uiteraard van Prince. Ja, en het was een beetje een langzame plaat, zo gezegd. Tempo iets opschroeven. We gaan terug naar 1967. Sowieso een goed jaar. Dit is Dionne Warwick en I Say a Little Prayer.
1: The

Hoeveel uitvoeringen zouden van dit nummer bestaan? Van Something Stupid. In dit geval was het een uitvoering van Michael Bublé en Reese Witherspoon. Dat is toch ook wel opvallend, zo gezegd. Something Stupid was een plaat van 13 jaar geleden. Kwam uit 2013. Aalsmeer Easy. Lekkere, rustige muziek. Tot aan middernacht. Nou, we hebben nog 3 kwartier te gaan. Dus allemaal leuke muziekjes. Allerlei tijdsspannen hebben we te pakken. Dit is een grote nummer 1 hit uit de jaren 80. Van kortweg OMD. Afkorting voor Orchestral Maneuvers in the Dark. Enola Gay was een van de eerste hits hier in Nederland. Maar dit was hun grootste. Dit is Maid of Orleans. Tussen haakjes Joan of Arc.

0: De verjaardagskalender. Wie zijn er jarig vandaag?
1: Nou, wacht even, deze moet ik hebben. Ik had weer iets onder de andere knop zitten. Ja, we pakten de verjaardagskalender er nog maar even bij. Normaal gesproken in het laatste uur van Aalsmeer Benijd, het voorprogramma zogezegd van Aalsmeer Easy. Ik ga dan wel even kijken welke zangers, zangeressen en muzikanten er jarig zijn vandaag. Het is vandaag 1 oktober en wij feliciteren dus iemand van Orchestral Maneuvers in the Dark. Vandaar dat we een plaat draaiden van Maid of Orleans. De ex-saxofonist van OMD, Martin Cooper, is vandaag jarig. 68 jaar geworden. Vandaar dat we die muziek even draaiden. En zo feliciteren wij ook Youssou N'Dour. Een zanger uit Senegal. Hij is vandaag 67 jaar geworden. Van harte gefeliciteerd. En samen met Nene Cherry scoorde hij ooit een mega hit eigenlijk wel. En dat is die hoor. 7 Seconds.

De jarige Youssou N'Dour. Hij is vandaag 67 jaar geworden. Een van de weinige Senegalese zangers die ooit in de hitparade gestaan hebben. Zo niet misschien de enige. En samen met Nene Cherry scoorde hij in juni 1994 het nummer 7 Seconds. Van tot nummer 2 in de Nederlandse hitparade. En daarvoor hadden we Made of Orleans van Orchestral Maneuvers in the Dark. Dat was een plaat uit 1982. Even tweejarigen om te feliciteren en daarmee ook hun muziek te draaien. Of muziek waarmee ze verbonden zijn. Als meer easy. Lekkere rustige muziek tot aan middernacht. En dan noem ik altijd zo'n rijtje op van nou ja, allerlei muzieksoorten. Beste easy listening, soft soul, rock ballads en jazzy classics. Nou is dat een muzieksoort wat niet de boventoon voert in Aalsmeer Easy, maar zo hier en daar pikken we toch een nummertje mee. En hoe leuk is dat om het nu te combineren met een Duitsstalige plaat. Daarvoor gaan we wel weer ver terug in de muziekgeschiedenis. Namelijk naar 1966. En dat doen we met Hildegard Knef. En het nummer heet Ich bin zu müde, um schlafen zu gehen.

Zoe Levi. En Nooit Meer Alleen. Kwam uit Beste Zangers. Momenteel wordt er op NPO 3 ook nog de documentaire serie 90s Dance herhaald. Afgelopen vrijdag was dat de aflevering over Two Brothers on the Fourth Floor. En een dag later stond Desiree centraal in Beste Zangers. De inmiddels 56-jarige Two Brothers on the Fourth Floor zangeres wist de afgelopen weken ook al verschillende keren langs te komen in Beste Zangers. Waarin zij dus liedjes van anderen vertolkte. Maar afgelopen zaterdag stond zij zelf centraal. Haar hele leven kwam weer voorbij, werd besproken. Van haar deelname aan de Soundmix Show in 1989. Tot het afscheid van Two Brothers on the Fourth Floor. Vanwege de ziekte van D-Rock. Hij heeft de ziekte van Parkinson. En daardoor werd het steeds moeilijker om op te treden. En voor Zoe Levi gaf het inspiratie om een Nederlandse tekst te schrijven op de grootste hit van Two Brothers on the Fourth Floor, namelijk Never Alone. En die vertaalde zij min of meer een beetje naar het Nederlands. Een beetje van de originele tekst en een beetje van haarzelf. En dat nummer hoorde je zojuist dus. En haar optreden behoorde samen met de optredens van Clouseau en Yves Berendsen tot de hoogtepunten van de uitzending. Ik had in Aalsmeer bij Night al beloofd Zoe Levi even te laten horen. Bij deze is de belofte dus ingelost. Aalsmeer Easy, lekkere rustige muziek tot aan middernacht. Daarvoor hadden we, hoe heette zij ook alweer? Die Duitse, ik ben het even kwijt. Ik heb het alweer gevonden. Hildegard Knef. Je schrijft K-N-E-F, maar mijn oude Duitse leraar die zei dat je een langgerekte E moest zeggen.

0: Is hij te zien, de maan? Of is het te bewolkt? Hijo de la Luna, hoorde je van Mecano. Was de laatste plaat van vanavond in Aalsmeer. Easy. Lekkere, rustige muziek tot aan middernacht. Nou, het is alweer vrijdag. We zitten alweer in de overuren. Voor Mecano hoorde je trouwens nog A Wider Shade of Pale van Procol Harum. Een live opname uit Denemarken. In 2006 speelden zij daar samen met het National Concert Orchestra and Choir. Het origineel van A Wider Shade of Pale komt uit 1967. Sowieso een goed jaar. Daarvoor hoorde je nog ABBA met I Still Have Faith in You uit 2021. En van een jaartje daarvoor, 2020, kwam Miss Montreal nog even voorbij met haar Hazes cover Als Je Alles Weet. En daar weer voor nog een oudje van de Golden Earring, I've Just Lost Somebody. Zo, dan hebben we de boekhouding weer gedaan. Alles weer uitgeschreven en opgeslagen. En we gaan het programma afsluiten voor deze vrijdag. Ik wens je alvast een fijn weekend. En ik hoop dat je volgende week donderdagavond weer naar Radio Aalsmeer luistert. Eerst tussen 8 en 11 met Aalsmeer by Night, jouw late night radio show op de donderdagavond. En het laatste uur van de donderdag is ook volgende week weer gereserveerd tussen 11 en 12 voor
1: Aalsmeer Easy.
2: Uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
3: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Bij het LUMC in Leiden is de hulpverlener aangekomen die besmet is geraakt met ebola. Het gaat om een medewerker van Artsen zonder Grenzen. Hij raakte besmet toen hij aan het werk was in de Democratische Republiek Congo, waar momenteel een grote uitbraak van ebola is. De hulpverlener werd met een privévliegtuig naar Nederland gehaald en is de afgelopen avond naar Leiden gereden. Daar zijn ze voorbereid om de besmette hulpverlener apart op te nemen en te verzorgen. Volgens het LUMC lopen andere patiënten en bezoekers geen gevaar. De ter dood veroordeelde Christa Pike leeft nog en krijgt zorg om haar leven te redden, zegt haar advocaat. De Amerikaanse vrouw van 50 zou gisteren in de staat Tennessee worden geëxecuteerd. Maar dat mislukte. Ze wordt nu behandeld in een ziekenhuis in Nashville. Pike kreeg ruim 30 jaar geleden al de doodstraf, omdat ze een vrouw van 19 had vermoord. Ze was toen 18 jaar. Er is een onderzoek geopend naar haar mislukte executie. En voorlopig gaan andere executies in Tennessee daardoor niet door. In de Nations League heeft Oranje vanavond gelijk gespeeld tegen Griekenland. In Thessaloniki werd het 2-2. In de eerste helft speelde Oranje zwak en stond Nederland achter met 2-0. Maar na de rust scoorden Van Dijk en Reinders en eindigde de wedstrijd in een gelijkspel. En de makers van De Slimste Mens gaan jurylid Paulien Cornelissen ongelooflijk missen. Het heeft presentator Herman van der Zandt gezegd voorafgaand aan de aflevering van gisteravond. Van der Zandt omschreef Cornelissen als vrolijk en vriendelijk, spitsvondig en slim. Dit seizoen van De Slimste Mens met Paulien Cornelissen als jurylid was al helemaal opgenomen. In overleg met de familie is besloten deze alsnog uit te zenden. Komende avond volgen daardoor twee afleveringen, omdat de uitzending van woensdag niet werd uitgezonden, vlak nadat bekend was geworden dat Cornelissen was overleden. Het weer, het is droog met weinig wind. Het is een graad of 10 vannacht. In de ochtend zon. 'S Middags wel wat meer wolken, maar het blijft wel droog. Het wordt dan ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
4: Altijd bij jou in de buurt.
2: Nu een uur non-stop.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: KIW kanaal 12 of KPN, Telfort en Access for All kanaal 1389. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. Een van de grootste farmaceuten ter wereld mag een nieuwe grote medicijnfabriek gaan bouwen in Katwijk. De gemeenteraad heeft ingestemd met de vergunningsaanvraag van het Amerikaanse Eli Lilly. Het bedrijf wil een fabriek in Katwijk bouwen van 20 hectare groot, waar diabetes en afslankpillen zullen worden gemaakt. Zo'n 500 mensen komen in de fabriek te werken. De politiek in Katwijk worstelde wel met de gevoelens die speelden in de kustplaats. Heel wat Katwijkers maakten zich zorgen over de komst van zo'n grote pillenfabriek in de omgeving. De hulpverlener die in de Democratische Republiek Congo besmet raakte met ebola is aangekomen in Leiden. Hij wordt de komende tijd daar verzorgd en behandeld in het RUMC. Het gaat om een medewerker van Artsen zonder Grenzen. De hulpverlener werd met een privévliegtuig naar Nederland gehaald en is de afgelopen avond naar Leiden gereden. Daar zijn ze voorbereid om de besmette hulpverlener apart op te nemen en te verzorgen. Volgens het RUMC lopen andere patiënten en bezoekers daardoor geen gevaar. Opticien Hans Anders stopt per direct met de verkoop van camerabrillen van Meta, zegt het bedrijf. De reden is de onrust die is ontstaan over de privacyrisico's van de zogenoemde gluurbrillen. Ze hebben een ingebouwde camera, maar die is nauwelijks zichtbaar. Mensen worden daarmee gefilmd zonder dat ze het weten. En bondscoach Xavi Hernandez heeft excuses aangeboden voor de eerste helft van de Nations League-wedstrijd tegen Griekenland. Die was volgens hem zo slecht en zijn fout als trainer. Oranje kwam al in het begin van de wedstrijd op een 2-0 achterstand. Pas na rust wisten Van Dijk en Reinders nog te scoren en eindigde de wedstrijd tegen Griekenland in een 2-2 gelijkspel. Zondag speelt Nederland tegen Servië. Die moeten we wel winnen, vindt de bondscoach. Het weer droog en helder met weinig wind en het is een graad of 10. In de ochtend zon, 's middags dan wat meer wolken, maar het blijft wel droog bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. De vakbonden en werkgeversorganisaties gaan komende woensdag weer praten met het kabinet over de toekomst van de sociale zekerheid. 6 organisaties zijn uitgenodigd om dan naar het Catshuis te komen. Vakbonden FNV en CNV hebben laten weten op de uitnodiging in te gaan. En daarmee is de kans groot dat andere partijen de uitnodiging ook zullen accepteren. De gesprekken volgen op de stap van het kabinet om de bezuinigingen op de sociale zekerheid te schrappen. Het kabinet wil wel met de bonden en werkgevers gaan kijken hoe er in de toekomst alsnog op de uitkeringen bespaard kan worden. Op een bedrijventerrein in Almere is vannacht een grote brand uitgebroken. Op beeld is te zien dat er vlammen uit het bedrijfspand slaan en een grote rookwolk bij vrijkomen. Over de oorzaak is nog niets bekend. De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur overslaat naar nog meer delen van het bedrijfsverzamelgebouw in Almere buiten. Een van de grootste farmaceuten ter wereld mag in Katwijk een nieuwe grote medicijnfabriek gaan bouwen. De gemeente is akkoord gegaan met het plan. De Amerikaanse farmaceut Eli Lilly wil in Katwijk diabetes en afslankpillen maken. Heel wat Katwijkers maakten zich wel zorgen over de omvang van de nieuwe fabriek. Het complex wordt zo'n 20 hectare groot en komt vlakbij een recreatieplas te staan. En de wedstrijd tussen Ierland en Oostenrijk in de Nations League afgelopen avond is 2 keer stilgelegd door pro-Palestijnse protesten. De scheidsrechter legde de wedstrijd in de 20e minuut kort stil nadat tennisballen met erop de Palestijnse vlag op het veld waren gegooid. Later liep nog een man het veld op. Ierland speelt dit weekend tegen Israël en dat was voor actievoerders reden om te protesteren. De wedstrijd tegen Oostenrijk lag niet lang stil, het werd uiteindelijk 2-2. Het weer, het is droog en helder, met weinig wind en een graad of 10. In de ochtend is er eerst nog zon, maar 's middags zijn er meer wolken. Het blijft dan wel droog en het wordt in de middag ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.